0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: King Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

always have.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. King. Distortion.

0: ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. King Distortion.

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
0: King

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
10: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
10: Zoey.
11: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
10: Hamster.
12: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus: alle A barbecue burgers, tweede gratis.
2: Boeie!
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vissen van, ook tweede gratis.
2: Zo hé!
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
9: Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Distortion.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn. Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
20: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
11: Kink! Kink Distortion.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan. Want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Mooi van Ethos.
3: Heb jij Vitipro al besteld op vitipro.nl?
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
12: Goedemorgen.
13: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
12: Mm.
13: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: King Distortion.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl door de Consumentenbond bekroonde XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar €3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: nog niet liggen. Lidl!
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
12: I want chicken.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
16: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm? Op de vette!
17: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar €5. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die van Jumbo.
18: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
21: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
15: Is een lekkere van Albert Heijn.
16: Als je Vodafone Mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.
17: Elke maand weer.
16: En hoe meer data en snelheid,
17: hoe groter die korting.
16: Dat is One van Vodafone
17: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
4: Welkom, dit is Kink Distortion.

De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet

0: ze makkelijk retour.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: Action.
1: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
20: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: 70 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20...

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus en gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga

0: niet liggen, Lidl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
0: King. Distortion.

0: herfst- en zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Bij Euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20.

0: Albert Heijn.nl.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Is een lekkere van Albert
3: Heijn. Ja!
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.
12: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bureau's Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Jera on Airfryer. Ik heb afgelopen weekend op het podium daar al flauwe grappen gemaakt. Geloof me. Eerst hier Suicide en

Session. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonnenuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Jera on Airfryer. Ja, ik weet het, het is een flauwe grap. Maar mijn god, wat was het tafels heet afgelopen weekend op Jera on Air. Dus vandaar de knipoog naar een airfryer. Vandaag ga ik het daar kort even over hebben. Want ik kijk natuurlijk even een klein beetje terug op afgelopen weekend. Op het prachtige feestje in IJsselstein. Maar voor de rest ook gewoon muziek van John Coffey. Bijvoorbeeld met de nieuwe track Green Lung gaat voorbij komen. Met de weekly bit van deze week. Muziek onder andere ook nog van de studenten van de Metal Factory in Eindhoven. Maar ook van een Bone Ripper, Half Heart, Napalm Death, DRI, Bodycount, Admoron, Converge en jawel, zelfs de mannen van Caius gaan voorbij komen. Maar eerst nog even terugkomend op Suicidal Tendencies. Je hoorde Ghost Skate. En dit is de, eigenlijk de nieuwe versie van Possessed Skate die ze ooit hebben opgenomen. Deze is uit 97. Ik vind deze persoonlijk iets meer ballen hebben. En dat is de reden dat ik even voor deze had gekozen. Hij zat ook in de set op Jera on Air. En ik had de eer om de band aan te mogen kondigen. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik zeg maar gerust zeer groot fan ben van Suicidal Tendencies. En dan is het toch best wel een eer om daar dan de naam Suicidal Tendencies over, ja, het spreekwoordelijke festivalweide mag lopen, galmen. En natuurlijk vervolgens nog even een kleine box krijgen van Mike Muir himself. Dus mijn dag komt daarin niet meer terug. 30 juni is de dag dat deze plaat uitkwam in 92. Ik heb het over Blues for the Red Sun van Caius. En van die plaat zit heerlijke Green Machine op King Distortion.

Hang the Choir van John Coffee. De nieuwe plaat zit eraan te komen. Er is alleen nog niet bekend hoe die gaat heten. Ik ben daar wel benieuwd naar. Ik vind deze single in ieder geval erg tof. Hij heeft iets meer ballen. Ik vind hem iets minder gelikt. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg tof voor de mannen van John Coffee. Wat ik ook tof vind, is nieuw materiaal van Green Lang. Zoals je weet ben ik, zullen we zeggen, aardig fan. De nieuwe plaat, Necropolitan, die moet gaan verschijnen dit najaar op 11 september. Maar afgelopen week werd daar de tweede single van online gezet. Necropolitan Line heet hij. En uiteraard hoor je die dan ook hier bij Kink Distortion. En natuurlijk ook gewoon bij Beyond the Tonic. Want we hebben hem deze week bestempeld als weekly pit van deze week. Hier op Kink Distortion.

0: Zonuur.
1: Necropolitan Line, de weekly pit van deze week van Green Lung. Converge stond afgelopen weekend op Jera On Air. En ik wil het toch even hebben over het festival, omdat het natuurlijk afgelopen weekend volgens mij zo'n beetje het heetste weekend van dit jaar tot nu toe is. En ik hoop van harte dat we niet nog zo'n weekend krijgen, want het was pittig. Maar ik wil het ook even hebben over Jera. En vooral ook over de maatregelen die daar werden genomen en de organisatie die daar achter staat. Want wat me opviel was, ondanks dat het zo enorm warm was, was het ook gewoon zo dat er gewoon weinig echte incidenten zijn gebeurd. Ik sprak een RBO-medewerkster op de zaterdag, dus de laatste dag van het festival. En ik vroeg haar op een gegeven moment, goh, zijn er nou veel noemenswaardige incidenten geweest met betrekking tot de hitte, met betrekking tot het festival? En zei ze eigenlijk, nee, gewoon niet meer dan normaal. En het is gezien de omstandigheden, namelijk tafels warm, best wel een opmerkelijk iets. Zeker als je bedenkt dat ik stond op een gegeven moment op het podium en het daar 45 graden was in een tent. Maar de organisatie had daar echt op geanticipeerd. Alle tenten waren voorzien, of in ieder geval de meeste tenten waren voorzien, van grote ventilatoren die een luchtstroom konden creëren door de tent heen. Wat dus voor verkoeling zorgde. Gedurende de shows werden er constant sponsen met water over het publiek heen gegooid en werden mensen in de nek afgekoeld eigenlijk. Er was een douche speciaal bij de wc's neergezet waar je onder kon gaan staan om af te koelen. Er stonden bakken op het veld met water waar je even je wat water over je heen kon gooien. Dus er was volle bak geanticipeerd op het weer. En dat maakte toe dat je dus zelfs met een weekend waarin de temperatuur oploopt tot plus 35, misschien wel 40 graden, dat je gewoon toch nog steeds een festival kunt hebben. En ik weet het is heftig. Ik weet ook dat het veel energie kost. En ik weet ook dat het daardoor misschien niet altijd resulteerde in de beste shows die ik op Jera On Air door de jaren heen heb gezien. Maar het resulteerde wel in het feit dat het festival dus door kon gaan. In tegenstelling tot een Spoorpark Live in Tilburg. In tegenstelling tot een Defcon wat afgelast is. En ik weet het, Defcon is natuurlijk ook groter. Maar je snapt me. Het is enorm fijn om te zien dat er een organisatie is die een dergelijk weekend dus toch door wil laten gaan. En er daarin alles op alles zet. En alleen al daarvoor, en om dat vervolgens zo in goede banen te kunnen leiden, daarvoor verdient deze organisatie een hele, maar dan ook echt een hele dikke grote veer in de reet. Want mijn god, wat hebben zij hard gewerkt en dat enorm goed aangepakt. Props voor Jera, zou je dus kunnen zeggen. Door naar de acts die daar stonden. Een aantal hoogtepunten gezien, maar misschien was mijn hoogtepuntje toch wel Converge. Ze stonden daar op de Buzzard Stage en dat is een podium zonder barrière ervoor. Dus een loopplank waar je dus als fan zijnde op kunt stappen, kunt stage diven, kunt crowdsurfen, kunt moshen, noem het allemaal maar op. En daar maakte vooral frontman Jacob Bannon natuurlijk ook zeer graag gebruik van. En dat deed hij onder andere tijdens de opener van de set van Converge op Jera On Air in de Buzzard Stage. En dat was ook tevens deze track. De titeltrack van hun nieuwe plaat, Love Is Not Enough. Daarmee openden ze, nou zeg maar gerust, een legendarische set op Jera On Air. Dit is Converge.

van Converge, waarmee ze afgelopen vrijdag de set openen op Jeralmeer. Kink Distortion, Betonuur. Ik heb zo dadelijk nog materiaal van Bodycount voor je en DRI, oftewel de Dirty Rotten Imbeciles. En natuurlijk ook nog het interview dat ik had met de studenten van de Metal Factory over een track die zij hebben gemaakt. Maar eerst het Nederlandse Admoran met de nieuwe plaat We Fight Back in hun kontzak. Is dit The Cross op Kink Distortion.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: Gemakkelijk retour.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226. Nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Dit is Kink.

Get Shot van Body Count, afkomstig van de plaat Manslaughter. En de band komt weer naar Nederland. 8 augustus staan ze namelijk in de 013 te Tilburg samen met Black Gold als voorprogramma. En uiteraard komt Ice-T mee, want het is tegenwoordig Body Count featuring Ice-T. Wat ik op zich heel grappig vind, want Body Count is natuurlijk gewoon met Ice-T. Alleen dan kan ik toch even zijn naam er extra aanhangen of zo. Denk ik, zoiets zal het vast en zeker zijn. Maar de band komt dus naar 013, 8 augustus. En daar kun jij bij zijn. Wat je daarvoor moet doen is even naar de socials gaan van Joris Betonuur. Dan wel King Distortion op Instagram of op Facebook. Daar staat namelijk een post over die show. En daar moet jij even je concertmaatjes in taggen. En wat je dan, als je dat ook bezig bent, dan like ook eventjes de pagina's van Facebook en Instagram en al die andere dingen die er allemaal bij horen. Je weet vast en zeker daarin wat je allemaal moet doen. En over shows gesproken, vanavond in de Baruch in Rotterdam, de Thrashers van DRI. Oftewel Dirty Rotten Imbeciles. En die zijn ze meteen met Thrashered.

0: De Doom Metal track van de studenten van de Metal Factory uit Eindhoven. Komende donderdag heb ik een nieuwe track voor je. Welke dat is, nou, daarvoor moet je vooral komende donderdag weer aanschuiven bij een nieuwe aflevering van Björn's Betonnenuur op Kink Distortion.
1: Kink. Kink Distortion.
0: Afgelopen weekend was het uiteraard Jera On Air en het was daar heel erg warm. Maar er is een moment geweest dat ik letterlijk met kippenvel over mijn lichaam stond daar. En dat had niks te maken met de show waar ik toen bij was, al was die overigens wel heel erg goed. Ik stond namelijk donderdagmiddag, begin van avond, eind van de middag, rond die tijd, stond ik bij de show van Quicksand in The Hawk. En dat was al een hele vette show, sowieso. Ik was even kort over mijn telefoon aan het kijken om even wat dingetjes die ik nog moest doen. Checken wanneer ik naar het volgende podium moest, onder andere voor de presentatie, et cetera. En toen kwam ik even in een groepschat terecht van de WhatsApp. En daarin stond een foto die genomen was op het terrein van Jera. Het was een banner. En op die banner stond een naam van een band die volgend jaar april naar het Klokgebouw in Eindhoven gaat komen. En die band die daarop stond, dat is deze. Half Heart komt namelijk naar Nederland. Dat gaan ze doen vanwege 20-jarig bestaan van deze plaat, The Things We Carry. En ik heb die band heel erg hoog op mijn lijst staan om nog ooit te gaan kijken. Volgend jaar gaat het dus gebeuren. Dit is Armed With A Mind van Half Heart.

Radiant in Ruin kwam onlangs uit, de nieuwe plaat van Bone Ripper. En daarvan hoorde je Deeds Define. En daarmee zijn we aangekomen bij de laatste track van vandaag. Van dit uur van Björn's Betonuur hier bij Kink Distortion. Komende donderdag ben ik er uiteraard weer terug. En dan heb ik weer een hele nieuwe, gloednieuwe show voor je klaarstaan. Ja, vorige week was dat een klein beetje misgegaan, omdat ik een kink in de kabel had. Mijn XLR-kabel, dus de kabel die van de microfoon naar de mengtafel loopt, die had een breuk. Dus ik kon letterlijk, ik kon wel een show opnemen, maar dan zou je mij dus niet horen presenteren, want er zat een kabel, er zat een breuk in de kabel. Enfin, het is wat het is. Shit happens sometimes, zou je kunnen zeggen. Ik wil je graag nog even bijzetten dat de tickets weggeven voor de show van Body Counts in de 013 op 8 augustus dit jaar. Wil je erbij zijn? Ga even naar de socials van Björn's Betonuur, dan wel King Distortion. Er staat een post en dan moet je even je concertmaatje intaggen. En voor de rest wil ik je er ook graag even bij zijn dat deze show weer is opgenomen en terug te beluisteren is via de vaste podcastkanalen van Kink. Dat is kink.nl/podcast en uiteraard via de Kink-app. Laatste track van vandaag is van de plaat Utilitarian. En dan weten de kenners al dat ik het heb over Napalm Death. Dit is The Wolf I Feed. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen, Lidl.
3: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
4: Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Renew.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is zaterdagmiddag 5 uur en dus weer tijd voor een aflevering van de Loodzwaar Jongens. Welkom vanuit de Bees in Utrecht. Ook deze week hebben we voor jou een enorme, bijzondere gast.
1: Ja, dat heb ik ook opgevangen.
0: Ik heb je samen geen muzikant dit keer. Nou, toch een stiekem ook wel een beetje eigenlijk. Maar goed, je hebt ook wel een andere rol, heb je vaak. Dus goed, we gaan even zien wie onze gast is. En dat ga ik je zo vertellen.
1: Yep.
0: Maar eerst naar mijn vaste tafelgasten. Zie ze eens glunderen?
1: Het warm hebben vooral
0: toch?
1: Ook weer.
0: Heb je het weer warm?
1: Ja, ik heb het weer warm hier.
0: Nou, nu valt het buiten.
1: Het is echt 10 graden koeler dan vorige week.
2: Ja, maar hij zegt het ook gewoon echt. Zie ze eens glunderen. Oh. Mooi, hè?
0: Ja, dus het is echt.
1: Ja, dat zijn de zweetdruppels, denk ik.
2: Dus, ja.
0: Dat kan inderdaad, ja. Aan mijn linkerzijde, jawel, de onverwoestbare Nestor van de Nederlandse metal scene. Al vanaf 1982 bezig met zijn band Marder. De eeuwige belofte. Rick Bannon!
3: Hey, hallo!
2: We worden nergens mee vergeleken deze keer.
0: Nee. Ik ben er een beetje.
1: Is je klaar mee?
0: Nou ja.
2: Kost te veel moeite, denk ik.
0: Ook dat.
2: Ja, dat is.
0: Elke week bedenk je dat. Het is even een aantal weken leuk.
2: Ik vond het wel leuk.
0: En dan nou, misschien ook nog een keertje.
1: Hij heeft ChatGPT al helemaal uitgevraagd, denk ik.
0: Die
1: is leeg.
0: Die wist ook niet meer. Dus ja, nou, top jongens. Tegenover mij de jongste van allemaal. En daarmee de Benjamin van de groep. De man actief in ontelbaar veel bands. Daar zit hij. Rutter van Nonnenburg!
2: Oh, ik word gewoon goed voor. Oh, dank je. Ik word ook gewoon goed.
0: Ja,
1: dit keer goed.
2: Tegenover mij de altijd zwoel klinkende. De allerlangste metal dude in ons gezelschap. Niet de allerlangste van Nederland.
1: Nee, zeker niet.
2: Ernst Dankjewel!
0: Dankjewel. Ja. Ja, Sid, die.
2: Hij zit er nu.
0: Die is
1: hij
0: er
1: zit
0: niet.
1: Er weer niet.
0: Ik weet even niet.
1: We vangen weer muziek.
0: Waar Sid is. Ik heb
1: geen bericht van hem ontvangen.
0: Ja, nou, we weten even niet. Dan
1: zit,
0: gaan wij.
1: Zit in Sydney?
0: Dat zou dat ook, maar zo kunnen, inderdaad. Wij gaan naar de eerste nummer toe van vanavond: Call of the Kill. En dan heb ik het over.
2: Vangen?
0: Nee.
1: Disquiet.
0: Ja. Disquiet, inderdaad, ja. Heel goed. Dat kan je goed lezen.
1: Ja.
0: Dat is inderdaad.
1: En dat van deze afstand.
2: Hij moest exact. Wel 3 meter naar voren leunen.
1: Ik heb een lens in, hè?
0: Dat wel, dat wel. Komt jou, jongens. Disquiet.
1: Yes!

0: lekker, hè?
1: Ja, is heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Disquiet, Kool of De Keel. Ja, jongens, we gaan er u voor.
0: Laat hem maar komen.
1: Ja,
2: doe het ernst.
0: Ja. En Rutger is open, dan kan hij weer lekker doorheen lopen.
2: Hallo.
0: Dat hebben we vorige week gemist, namelijk.
2: Heb je me gemist?
1: Ja, ja.
0: Vorige week hebben we je gemist.
1: Ben je klaar voor gast?
0: Zeker, ja. Zeker.
1: Nou, dan gaan we,
2: jongens. Dat weet je helemaal nog niet.
1: We gaan je romantisch voorstellen. Oeh, ja, dat is het idee.
0: Zo, lang geleden.
2: Licht geil.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat mag jij verzorgen trouwens, ja. Luther.
3: De avondzon.
1: Oh.
3: Geil of romantisch? Waar moet ik voor je verzorgen?
1: Geen idee, jij geil mag verzorgen.
2: Okay.
1: De avondzon zakt langzaam achter het festivalterrein.
2: Zakt.
1: Nou, dat begint toch mooi, hè, toch? In de verte sterft de laatste gitaarsolo weg. Terwijl de geur van vers gemaaid gras zich mengt met die van bier, zweet en opgewarmde versterkers. Tienduizenden ogen zijn gericht op het podium, maar vlak voor het podium speelt zich een heel ander schouwspel af. Daar waar vertrouwen en adrenaline elkaar ontmoeten, staan mannen en vrouwen die zelden applaus krijgen. Ze vormen een menselijke haven voor iedereen die zich even door de golven van het publiek laten meevoeren.
0: Oh man, man, man, wat mooi.
1: Oi, oi, oi, oi. Met sterke armen, scherpe ogen en een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel zorgen zij ervoor dat een sprong in het onbekende veilig eindigt.
2: Eindigt.
3: Oh. Je vergeet humor. Humor.
1: Oh ja.
3: Humor.
1: Vanavond ontmoeten we de man die al jaren leiding geeft aan dat bijzondere team.
2: Bijzonder.
1: De man die misschien wel meer crowdservice heeft opgevangen dan menig festivalganger
3: festivalvanger ooit
1: heeft gezien. Dat kwam er niet uit. Met alle liefde voor de hoofdvanger van de Nederlandse metal scene, John van Heiningen.
0: Dankjewel.
3: Vang die
0: dankjewel
3: maar op en stop hem in je zak.
0: Ik vind voortaan dat elke band, voordat ze beginnen, mij zo moet introduceren.
1: Ja. Dat zou wel mooi
3: jou
1: zijn.
3: Zeker. Elke band moet jou zo introduceren.
0: Ja, oh, zeker, zeker.
3: Dat is wel heel gebeden.
1: En als ze dan toch bezig zijn, mogen ze ons ook ons zo introduceren, denk ik dan.
0: Dat
1: toch?
0: Ik
4: mag zeker.
0: Zeker.
1: Ja.
3: Ik dacht, wij moeten de aankondiging doen steeds.
4: Oh, dat zou ook nog kunnen. En dan het bedje eronder.
2: Hier komt.
0: Ja, dan,
2: oh ja,
0: dan
2: mega, ja.
0: Als de bands dat doen, dan weet het publiek extra zeker dat het veilig is om te crowdsurfen. En als het dan op deze manier ons team wordt geïntroduceerd, ja, dan komt het helemaal goed.
4: Is toch een liefdevol.
0: Ik zeg doe.
1: Dat denk ik ook. Ja. Nou, ik zou zeggen, John met alle liefde.
0: Ja.
1: Ik vind het altijd even interessant om even terug te gaan naar kleine Johnny Boy. Toen je nog thuis was en nog heel jong, wat werd er bij jou thuis zoal gedraaid? Wat voor een muzikaal gezin kom jij?
0: Nou, dat was voornamelijk toch wel Creedence, Genesis, Phil Collins, Pink Floyd, 10cc, Kansas. Echt de classic rock uit de jaren 70. Dan lag ik als kleine Johnny op een zondagochtend lag ik nog lekker te slapen. Dan wilde ik lekker uitslapen. Maar dat dacht papa van kleine Johnny, no way. Papa zet lekker een plaatje op en die zet het geluid op. Standje buren ruzie. En dan werd ik wakker gemaakt onder het genot van een van deze bands.
1: Nou,
4: kan slechter.
1: Wat een prachtige start van jouw leven om dit geweest
0: dacht
1: te zijn.
0: Ik, zeker, zeker.
4: Dat is wel wens.
1: Ja, toch?
3: Zeker.
1: En wanneer ontdekte jij de metal? Want wat je noemde zijn natuurlijk wel mooie bands, maar niet echt metal. Wanneer was voor jou eigenlijk jouw eerste aanraking met het hardere geluid van metal? En welke band was dat?
0: Dat was op 18 december 1999.
1: Hoe laat? Serieus? Op de datum? Hoe laat? Welke tijd?
0: In de Nighttown Rotterdam. Dat waren de Heideroosjes.
1: De Heideroosjes.
0: En in het voorprogramma Eye Against Eye.

0: Mijn allereerste concert waar ik naartoe mocht van mijn ouders. Mijn grote neef moest wel mee. Dat was mijn eerste concert.
1: En waarom had je nou juist die uitgekozen? Omdat hij toevallig bij jou om de hoek was? Of hoe ging dat?
0: Omdat mijn neef die woonde in Schiedam. Dus ja, om de hoek bij Rotterdam en bij Nighttown. En die vroeg, ja, ga een keer mee naar Nighttown? Gaan we naar de Heideroosjes? Lijkt dat je vet?
2: En ze speelden toen ook in de kelder. Dat zal ergens in dezelfde week geweest zijn. Ja. Daar heb ik ze gezien.
1: Ja. Ah, maar jij kent op zich de Heideroosjes niet? Je werd meegetornd.
0: Ik had er wel eens wat nummers van gehoord. Dus ik dacht, nou, het is misschien wel leuk om een keer mee te gaan met mijn grote neef naar een concert.
1: Ja. Dus als, en hoe vond je het toen je dat zo zag en de energie enzovoort?
0: Nou, ik liep als knulletje van, hoe oud was ik? 13, 14? Liep ik in de pit. Ik was aan het stage diven. Dus ik denk dat mijn eerste concert meteen al wel goed geslaagd was.
1: Crowdsurfen?
0: Ja, crowdsurfen, stage diven, in de pit. Dus ik was meteen verpest.
3: Werd je goed opgevangen?
0: Zeker.
1: Ook niet onbelangrijk, toch?
2: Had je toen meteen het droom om alle mensen van de omheiningen af te vangen?
0: Nee.
1: Dat niet.
4: Toen is het nog niet gekomen.
2: Van Heiningen, hè? Nee.
1: Maar wat gebeurde er na de Heideroosjes? Hey,
2: ping-ping, toch? Ping-ping.
0: Toen kwam ik op school, ja, via klasgenoten, vrienden, wel in aanraking met de nu-metal. Dan zitten we inmiddels begin jaren 2000. Toen kwam de nu-metal natuurlijk op. Dus dat begon vooral met op de fiets naar school, de Discman aan. CD van Korn, CD van Limp Bizkit, Linkin Park, Static X.
1: Dat waren een beetje jouw introductie in de nu-metal.
0: Dat was mijn introductie naar het iets hardere genre.
1: Ja, en hoe ging die ontwikkeling verder daarna?
0: Ja, toen kwam toch wel de hardcore. De New York hardcore ben ik echt wel een flinke tijd fan van geweest. Madball.
1: Ja.
0: Irate. Kennen misschien wat minder mensen. Nee, Irate.
2: Die ken ik niet. Maar.
1: En hoort dan ook Biohazard erbij?
0: Zeker, zeker.
1: Oké. En daarna,
0: Terror.
1: Terror, ja.
0: Daarna kwam toch wel de metalcore. Dat trok toch mijn aandacht wel. Dat vond ik wel een hele toffe sound hebben. En voor een vrij lange tijd wel. En ik heb nog steeds wel een vrij brede muzieksmaak als het gaat om rock en metal. En zo zie ik wel dat in de loop van de jaren dat mijn muzieksmaak wel veel harder en extremer is geworden. Ik heb ook echt wel van die fases. En de laatste maanden zit ik echt wel in mijn deathcore en death metal fase.
2: Is dit nou ook dat je zit te luisteren en dat je dan denkt, bij dit soort nummers gaat het publiek helemaal lossen, dat je daardoor juist liever die nummers luistert?
0: Dat nee, niet zozeer. Nee, niet zozeer.
2: Dat snap ik wel. Dat je nou meer richting deathcore gaat en hardcore en dingen.
1: Oké. Okay. Ja. Heb je ook nog iets met de traditionele heavy metal uit de jaren 80?
0: Nee,
1: of heb je er helemaal niks mee?
0: Nee, niet zoveel eigenlijk. Ik kan het zeker wel waarderen. Maar het is niet dat ik er zelf voor kies om er naar te luisteren.
1: Oké. Okay. En heb je nog andere genres muziek die je leuk vindt?
0: Zeker. Country.
1: Country.
0: Country.
2: Okay, ik haak af.
1: Ja, ik ook. Maar ik vind het wel interessant.
0: Ja, hoe kom je niet aan de gezapige country uit de jaren 70, jaren 80.
1: Johnny Cash
0: wat,
1: dus niet.
0: Modernere country. Luke Combs. Cody Pennington. Cody Johnson.
1: Ja, ik heb echt nog
4: nee, ik ken die naam
1: nooit
4: eigenlijk
1: gehoord.
4: Ook niet in dat genre.
1: Ja, sorry. Ik heb een. Maar country is wel een beetje. Hoe kom je daar dan weer aan?
0: Ja, omdat ik voor mijn werk wel enige malen in Houston, Texas ben geweest. Ja, en daar echt wel verliefd geworden. Ja, niet alleen op de staat Texas, maar ook de country muziek die daarbij hoort.
4: Pik je dat wel op daar natuurlijk. Ja. Ik ken eigenlijk alleen maar Dolly Parton.
1: Ja, die ken
3: ik. Ook Falling.
4: Ja. En niet eens van de muziek eigenlijk.
1: Nee, dat herken ik geloof ik ook wel. Maar en Johnny Cash, die ken ik dan wel.
0: Ja, en daarnaast ook gewoon nog steeds wel de klassieke rock uit de jaren 70, 80. Dat kan ik ook
1: weet je,
0: echt nog steeds wel waarderen.
1: Wat je ouders draaiden, zeg maar, dat soort dingen.
0: Zeker.
1: Is ook,
0: zeker.
1: Ja. Nou ja, op zich wel fascinerend. Wij gaan weer even een nummer draaien, jongens. Vind je het goed?
4: Het gaat snel.
1: Het gaat lekker snel.
4: Je wil een lekker tempo erin houden vanavond,
1: kijk,
4: denk ik.
1: We hebben ook wel eens dat we 3 of 4 gasten hebben. Dan duurt het allemaal wat langer, zeg maar.
2: Dan kun je 3 keer zo lang niet zo opvangen.
0: En dit gaat nog sneller dan menig crowdsurfer.
1: Ja, toch?
0: Zeker.
1: Hé, hey, hoe lekker is dit? We gaan
4: die butter klaarzetten.
1: Ja, moet die butter klaarzetten? Dit? Ja. Ja, dat is hem, hè?
4: Die komt deze show toch regelmatig
1: naar voren. Maak je eens even een woordgrap?
2: Ja, dan vang je de show, dan vang je de sfeer weer een beetje mee.
1: Exact, heel mooi. Laten we heel snel een nummer gaan. We gaan naar hoe spreekt het uit? Alvader, ik weet het niet. Het nummer heet In de naam der goden.
4: Dan zal het wel Alvader zijn.
1: Ik denk het ook, Alvader.
5: Alvader.
1: Ja, ik ken de band op zich niet zo. Ze hebben net een plaat gebracht. Ze vroegen wij een nummer wilden draaien. Goed.
4: Beoordelen?
1: Wat zeg je?
4: Zo'n beoordelen?
1: Ja, heel kort. Vind ik wel leuk. Ja?
4: Gaan we doen.
1: Nou, gaan luisteren naar Alvader. Alvader.

0: Nou, hij werd heel ontzettend hard geroeid, zag ik door de heer Goed Bezig. Dit is een band uit Gelderland. Maken pagan metal, zoals je al kon horen. We hebben een debuutalbum uitgebracht in 2024, Hereniging. En 24 april, jongstleden, brachten zij hun tweede album Woede uit. En daar hoorde je zojuist een nummer van, In Naam der Goden. Ik heb dit nummer uitgezocht omdat ik het wel een lekker gitaarriffje vond vinden.
1: Klopt.
0: Daar ben ik voor gegaan. Ik zelf ben niet een ontzettende pagan metal fan. Maar gelukkig de man aan tafel bij mij hier wel.
1: Rick? Dat kijk je mij, omdat ik net een grote bek had. We gaan het beoordelen. Nou mag ik het zeggen.
2: Oh shit, ja. Gaan we het beoordelen.
1: Ik heb het precies hetzelfde. Instrumentaal vond ik het namelijk best wel tof.
0: Ik ook.
1: Maar ik kan niet zoveel met, dat, met die zang. Met deze stijl van zingen.
0: Moet als we dat nou dat proberen even inderdaad wat terzijde te schuiven. En het even hier proberen wat objectief naar te kijken.
1: Dan vind ik de compositie leuk in elkaar zit. En ik vind het ook wel pakkend met dat oeh.
2: Ah. Ja, maar ik vind daar juist de kracht missen of zo. Want de compositie ben ik het mee eens. Maar de mix vond ik een beetje...
1: Nou, ik heb het niet per se over de mix hoor. Het
2: kwam maar, een beetje liefde uit of zo.
1: Nee, maar instrumentaal vond ik het wel leuk. Ja, kon het me wel bekoren. Eens, maar eens. De zang, de manier van zingen erop, dat is niet, gewoon niet mijn stijl. En het zal in het genre best goed zijn. En het pakkend. Maar
0: nou, ik denk als je van,
1: kun je lekker op roeien. Maar nee, niet mijn ding.
0: Ik denk dat als je van heidevolk houdt en dat soort mensen allemaal, dat het denk ik een leuk alternatief is. Maar goed.
2: Maar daar noem je er ook één. Ik denk dat heidevolk wel wat stevig in zijn schoenen staat.
0: Ja.
2: Want dat
0: ja.
2: is toch, daar zit meer in. Is bombastischer. Is, als je dat wat ik, dat kan pakkend zijn. Alleen, ja, dan verwacht ik toch echt dat daar een hele groep
1: nou, dat is wat ik net wilde zeggen.
2: Hij spreekt natuurlijk.
1: Dat met aangedikt met een vet koor of zo.
0: Ja, John. Kan jij iets met pagan metal?
3: Nee, het is ook niet per se mijn genre. Dat zei ik toevallig net nog, terwijl dit nummer speelde, dat hele pagan metal, battle metal, het is niet mijn ding.
0: Weten we waarom eigenlijk niet? Om maar even heel kort, wat is het wat het niet pakt?
3: Ja, ik ga nu misschien heel veel mensen tegen het zere been schoppen. Maar dan schop je maar terug als ik je een keer vang op een festival. Maar voor mij klinkt het allemaal hetzelfde.
2: Nee, maar, dat niet, maar
0: ik denk, is dat niet met elk metal genre waar je niet helemaal in zit? Dat geldt voor mij ook voor mijn deathcore. Dat ik denk, goh, is allemaal hetzelfde.
3: Ja,
0: maar
3: okay, zeker,
0: als je erin zit, dan is dat helemaal niet zo.
3: Nee.
0: Geldt ook met death metal, vind ik wel heel erg tof. Nou, allemaal verschillend. Maar als je het niet zo leuk vindt, death metal, kan me voorstellen dat je denkt,
1: dan vind je dat
0: allemaal,
1: ook hetzelfde.
0: Lijkt allemaal op elkaar.
3: Ja.
0: Ik denk dat dit met pagan metal, ik snap wat je bedoelt, maar dat is ook een beetje dat er niet echt in zitten, denk ik.
3: Nee.
0: Ik heb zelf wat moeite met de zanglijntjes. Het is mij iets te jolig.
2: Ja, te blij.
0: En van mij mag het iets... metal mag voor mij wel stoer zijn. En pagan metal is dan voor mij eigenlijk net niet stoer genoeg.
2: Ja, maar dat vind ik dus ook met heidevolk. Klinkt dus juist weer veel pers wel stoer of zo. Ik weet niet. Ik heb dat daar minder. Ik heb het hier inderdaad wat blij.
0: Dus. Okay. Maar tot zover al vader en muziek vond ik... wel zelf de moeite waard in ieder geval.
1: Zeker. Zeker.
0: Hoe is het met jouw albumverzameling, John? Wat zit er allemaal in? En hoe groot is jouw vinylverzameling? Of cd? Of heb je alleen maar Spotify? Dat kan natuurlijk ook.
3: Mijn vinylverzameling... welke vinylverzameling heb ik niet? Een cd-verzameling?
0: Ik moet bij jou natuurlijk zeggen of we het over country hebben... of dat we het over metal hebben. Want je hebt natuurlijk ook van country allemaal dingen natuurlijk.
3: Ja, maar ik heb helemaal geen vinyl.
0: We zijn helemaal geen vinyl.
3: Ik ben een cultuurbarbaar, denk ik. Nee, ik heb helemaal geen vinyl. Ik heb nog wel een immense cd-verzameling.
0: Oh, dat is ook goed.
3: Maar die staat op zolder.
0: Ah,
3: de muziek die
0: dus
3: ik voornamelijk luister is gewoon lekker 's ochtends in de auto Spotify aan en gaan.
1: Ja.
0: Dus je bent niet echt van het verzamelen?
3: Nee.
0: Dus je denkt, god, dit is wel een toffe plaat. Ik zou eigenlijk wel het hele album willen hebben. Dat komt bij jou niet echt voor dus.
3: Nee, want dan heb ik het hele album gewoon op Spotify klaarstaan.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Maar je cd-verzameling is van het pre-Spotify-tijdperk.
3: Die is van het pre-Spotify-tijdperk.
1: Daarna
3: er zitten spinnenwebben op, letterlijk en figuurlijk.
0: Juist. En zit daar ook allemaal nu metal en zo? Of heb je daar ook wat meer genres?
3: Ja, daar zit ook nog wel wat ouderwetse trash tussen. Lamb of God heb ik nog wel bij zitten. Soulfly, Nailbomb.
0: Zit ook iets bijzonders tussen? En je denkt van ja, dat is wel...
3: Ja, even denken. Ja, het eerste album van Nailbomb. Dus misschien, ja, of dat bijzonder is, geen idee eigenlijk.
0: Ik ook niet. Maar wat tof.
3: Zeker, zeker. Static X, het allereerste album, ook nog op cd.
1: Ja.
3: Een band die ik overigens nog verbazingwekkend veel luister. Static X.
1: Die stond nog niet zo lang geleden toch op Dynamo?
3: Was die stonden Dynamo? Vorig jaar op Dynamo. En ze zouden afgelopen weekend eigenlijk op Jera spelen. Maar ze hebben hun hele Europese tour
1: dat
3: afgezegd.
1: Dat heb ik gelezen,
0: Oké.
1: Weet je waarvoor?
3: Ik meen dat er binnen de band wat medische problemen waren.
1: Oké.
0: Hey, welk album is voor jou wel een mijlpaal?
3: Ja, dat is toch wel het allereerste album van Linkin Park.
0: Ja, waarom?
3: Het allereerste album dat ik echt naar nu metal ging luisteren.
0: Die maakt dan wel een onvergetelijke indruk dan.
3: Ja. Ja.
0: En als jij één plaat mag meenemen, neem je liever metal of dan liever country mee?
3: Metal, zeker.
0: Ja?
2: Zeker. Oh, gelukkig.
0: Dus is het hoger in de pickorder dan country?
3: Oh, 100%. 100%.
0: Nou, heb je me even iets gerustgesteld,
3: goed zo,
0: John.
3: Fijn.
2: Is het dan een metalcore plaat?
0: Ja, nou dat is niet erg.
1: Is er ook een kruising tussen country en metal?
2: Ik hoop het niet.
1: Metal bands die country-achtig klinken?
0: Oh, dat is een hele goeie.
2: Ik vind Volbeat aardig in de buurt komen.
1: Volbeat?
3: Of er moet nu een luisteraar zijn die denkt... Hey, fuck, dat is een goed idee.
1: Dat schiet mij niet zo snel.
2: Dat is helemaal geen goed idee.
1: Ja, gaat in de markt.
0: Zullen we dan naar jouw nummer 3 gaan van jouw top 3?
3: Zeker. Zeker.
0: Voor I Am King heb ik staan. Het nummer Sinners. Vertel eens even, waarom heb jij daar nou net dit nummer uitgezocht?
3: Nou, niet specifiek een bijzondere reden. Maar gewoon omdat ik dit wel van de vele nummers die ze hebben. En van de vele vette nummers die ze hebben. Ja, vind ik dit gewoon wel... De vetste nummers. Dus als ik er eentje moest kiezen, dan is dat gewoon Sinners geworden.
0: En waarom voor I Am King?
2: Een toffe band toch?
3: Een hele toffe female fronted band.
0: Mm-hmm. En vind je het een van de betere female fronted bands in Nederland?
3: 100%.
2: Alma is te gek toch?
1: Oh. Ja, dat is ook zo.
3: 100%. Alma is een ontzettend tof vijf. Shoutout naar Alma.
2: We gaan weer shout-outs doen.
0: Ja, een shout-out aflevering. Dat kan. Shout-out naar Alma, zeker. Die hebben ook te gast gehad in de show. En dat was inderdaad hartstikke leuk.
3: Ja, zeker.
0: Dan gaan we nu draaien voor I Am King. En met het nummer Sinner.

0: zwaar, jongens.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl. Voel mij zo
10: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
22: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4.000. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
24: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier met John van Heiningen. Hij is hoofd van crew bij Menig Festival. En we gaan zo verder babbelen met John. Maar eerst gaan we toch even een nummer erin gooien weer. En dat is van de band. Ja, zo'n lastige uit te spreken naam. Geistas. Als ik het even lekker probeer uit te spreken.
1: Ik ken de band niet.
0: Nee, nog. Dat is ook de bedoeling eigenlijk wel. Dit is een band uit Gelderland. Net als de vorige band. Het is er 2 bands geleden. Dat is ook uit Gelderland.
1: Ja.
0: Onze alvader. Geistas maakt blackened gothic doom metal. Hebben een debuutalbum uitgebracht. Verschijningen. En op dit nummer is ook onze Pim Blankenstein van Officium Trist nog even te horen.
1: Mm-hmm.
0: En ja, ik vind het een. Ik vind de sfeer tof hiervan.
1: Ja?
0: Ja, ik vind de. Nou goed, ik zou zeggen, luister maar even.
1: Ja,
0: daarna gaan we het heel kort even over hebben, ja? Kom je aan.
1: Is goed.

tot een droesem uitgedronken. Als ik over het bloedig lijk in mijn jammer heen gezonken. Bij een laatste wederkus, bij een blik mijn wens bepalen.

0: Hey, dit is wel vet.
1: Ja, toch?
2: Toen Pim erin kwam, kwam ja, ik even vet binnen.
0: Ik vond dus die, meestal als je dan een beetje een rustig stukje hebt waar er dan een vrouwelijk iets in komt, vind ik meestal, Ernst gebruikte net het woord uitgemolken koe, van wat je, hoe je dat kan ervaren. Dat had ik hier helemaal niet. Want het kwam er heel mooi in. Mooie.
2: Ja, de achtergrond, muziek, laat ik maar zeggen.
0: Ja, een soort spook, bijna spoken
2: word. Alleen maar keys, hè?
0: En ik merk dat dat key gebruik, dat herken ik een beetje van David, waarmee ik in Bleeding Gods heb gespeeld. Die had ook een beetje die vibe. En dat,
1: ja, ik hou ontzettend van dit soort sferische, een beetje spooky, mooi. Een beetje mistig, zeg maar. Ja, daar hou ik ontzettend van.
0: Heel vet.
3: En wat ik wel tof vond, dat ondanks dat het ritme van het nummer zelf zo traag was, dat de zang er echt heel spooky, heel vloeiend overheen lag. En dat maakte het wel een tof geheel.
1: Ja, nee, ja, tof.
0: Zo überhaupt veel vocaal gebruik. Ja. Allerlei verschillende.
3: Beetje opera-achtig, goed articuleren, dat hoorde je ook wel. Ja, heel tof.
1: Ja, tof nummer. Ik zal nog één keer de band benoemen. Maar ja, dat Gaistas, misschien moet ik het even spellen. Gaistaz.
0: Oké. Denk ik dat je het goed zegt, toch?
1: Gaistas.
0: Ja. Ja. Ik ben gewoon fan van die bulldozer, Pim.
1: Ja, sowieso. Hij is dan zo'n vette strot. Omdat gelijk het nummer al bijna daarom al bijna tof is. Maar we gaan nu even hebben over de vanger, John.
3: Zeker. Vanger, zoals ze me wel eens noemen.
1: Kijk aan, maar even voor mensen die geen idee hebben. Wat doet een vanger eigenlijk?
3: Wij richten ons voornamelijk op het veilig opvangen van de vele crowdsurfers die we zien op de festivals. Zodat die weer veilig op hun pootjes terechtkomen. En het nog een keer kunnen doen. En nog een keer. En nog een keer.
1: Kijk, en daarnaast
3: maar
1: klaar, hoor.
3: Daarnaast, niet alleen natuurlijk letten we op de crowdsurfers. Wij letten ook op de kleine kinderen vooraan of ze niet in de verdrukking komen. Meisjes vooraan of ze niet in de verdrukking komen. Helaas gebeurt het ook op metalfestivals dat er toch ook meisjes vooraan dat die betast worden terwijl ze daar niet op zitten te wachten. Daar zijn we heel scherp op. Kleine kinderen vooraan. Ik zie ik toch helaas nog met ouders zonder gehoorbescherming. Daar zijn we heel scherp op.
1: En wat doe je dan?
3: Dan vraag ik toch heel vriendelijk aan die ouders of ze even hun lieve kindje gehoorbescherming op of in willen doen. En als ze dat niet hebben, dan vraag ik ze of ze toch ergens achteraan willen gaan staan.
0: Heel goed.
1: Nou, dat lijkt me.
3: Ja, dus we zijn op heel veel dingen tegelijkertijd aan het letten. Maar voornamelijk wel de crowdsurfers opvangen.
1: Ja. Hey, wanneer is het eigenlijk ontstaan? Want in van begin jaren 80 was het nog niet, denk ik.
3: Ja, zeker wel. Ja? Volgens mij was op de oorspronkelijke Dynamo Open Air was er ook al een vangploeg.
0: Zeker.
1: Ja, ik kan voor dat bij de Thrash dat het gekomen is, maar bij de Heavy Metal was het denk ik nog niet, toch?
2: Nou, dus denk begin jaren 80 was het denk ik niet. Nee, met de Thrash denk ik.
1: Nee, met de Thrash is denk ik gekomen. Zou mijn idee zijn.
3: Ja. Ja, want op de oorspronkelijke Dynamo Open Air op het vliegveld, daar was ook al een vangploeg.
1: Ja, precies.
0: En de hardcore is toch? Is het niet, komt het niet veel meer daar vandaan?
1: Ik heb geen idee eigenlijk.
3: Nee, want je ziet toch wel bij de meeste hardcore shows dat het no barriers is. Daar wil je het liefst juist geen vangers neerzetten.
0: Ja, fair enough.
1: Okay.
3: Want een beetje hardcore pit, dat is een karate dojo.
2: Ja, tegenwoordig wel.
0: Ja, ik heb het menig sikkel voor de deviate pit wel gehad, hoor.
1: Hey, heb je eigenlijk alleen vangers bij metal concert? Of ken je het ook bij country? Nee, dat zal niet. Is het echt typisch voor metal?
3: Het is wel iets typisch voor metal. In ieder geval waar er voldoende gecrowdsurfd wordt. En waar het mag. Je ziet wel bij de grotere organisatoren, dan noem ik even de mojo's op deze wereld, daar zie je toch vaak dat er een verbod is op crowdsurfen. Dan wordt er nog steeds wel gecrowdsurfd. En dan staan er grote boze beveiligers met een veetje op hun borst. Die trekken jou nog net niet gewelddadig naar beneden. Als ze je überhaupt wil opvangen, dan krijg je een kruisje op je hand. Dan weten ze dat je al een keer geweest bent. En als jij dan nog een keer gaat crowdsurfen, dan word je eruit gezet.
0: Ik weet het inderdaad nog dat Lowlands ermee begon dat het niet meer mocht. Hingen er eens van die borden. En wij dachten echt, what the fuck?
3: Na het incident op Roskilde.
0: Ja, inderdaad.
1: En wat was dan een incident, voor mensen die het niet weten? Wat gebeurde daar?
0: Bij Pearl Jam zijn er een hele hoop mensen doodgedrukt.
1: Door het crowdsurfen?
0: Nou ja, door de gigantische massa chaos naar voren. Hè. Daardoor zijn ook die V-barriers midden in het publiek gekomen. Om de druk te verspreiden. Want ik weet nog dat Eddie verder op het podium op zijn knie heeft gezeten. Of iedereen meer naar achter wilde. En,
2: maar is het typisch voor festivals eigenlijk ook wel in zalen? Want als ik naar Honda kijk, dan zie ik inderdaad die beveiliging wel eens staan.
3: Ook wel in zalen, want ik draai ook wel eens producties voor Loud Noise, als ik even een naam mag noemen.
1: Ja hoor.
3: In Mainstage, in Den Bosch. Daar staan wij dan ook met onze ploeg, omdat er gecrowdsurfd wordt.
1: En is er bepaalde genres waar je dat nodig is? Want ik kan me ook voorstellen dat, weet ik wat, als UFO er is opgetreden, dat het niet nodig is.
3: Dan is het niet nodig, inderdaad.
1: Dus is dat genre kennelijk, welk genre wel, welk, is er ook nog, is ook een beetje die grens gevallen? Wanneer besluit je om het wel vangers te werken en wanneer niet?
3: Ja, dat is toch ook wel een stukje ervaring wat we hebben. Dat we toch wel zelf de inschatting kunnen maken, is het wel of niet nodig? En op basis van de line-up dat ik ook wel de inschatting maak, hoeveel mensen zijn er nodig?
0: Maar daar hadden wij nog toevallig bij een vorig festival waar wij samen stonden te praten. Toen zei ik nog, nou, ik denk dat jij straks met Zach Wild nog wel druk gaat krijgen. Toen zei hij, nee, dat zijn kijkers, die gaan niet crowdsurfen. Ik weet nog dat ik je op een gegeven moment heb aangetikt en wat foto's van je heb gemaakt. En zei, nou...
3: We zaten ernaast.
1: Dat kon ook ervoor.
0: Is dat dan weer een opkomst of zo? Dat er toch weer meer gecrowdsurfd wordt?
3: Er is soms geen pijl op te trekken. In 80% van de gevallen kan ik het wel redelijk inschatten of dat het heel druk gaat worden bij een bepaalde band, of dat we niks te doen gaan krijgen. Als ik weet dat In Flames gaat optreden, nou, dan weet ik al, berg je maar, want dat wordt werken. Of While She Sleeps bijvoorbeeld. Dat hadden wij vorig jaar bij Jera On Air. Ik denk tegen de 1000 crowdsurfers in een uur tijd. Maar ik heb het ook wel eens gehad. Dat was vorig jaar op South of Heaven Festival. Daar was de headliner was Meshuggah. Ik heb wel eens 3 keer eerder op een productie mogen werken met Meshuggah. 4,5 crowdsurfer gehad. Dus ook nu tegen mijn crew gezegd, jongens, we kunnen rustig afsluiten. Meshuggah, dat wordt niet zo
2: maar
3: druk.
2: Maar zet je dan ook minder mensen neer?
3: Nee, dat niet. Nee, dat risico dat neem ik niet. En we stonden er op South of Heaven toch al met een volledige ploeg. Omdat een dag eerder had In Flames opgetreden. Nou, en toen kwam Meshuggah. Allemaal met de gedachte, we gaan het weekend lekker rustig afsluiten. Nou, niks was minder waar. Het was één zee aan crowdsurfers.
0: Het was ook een show. Ja. Zelfs de zanger was in goede doen, want hij was jarig.
3: Ja.
0: Hij wilde dat het publiek voor hem ging zingen. Weet jij dat nog?
1: Ja, dat weet ik inderdaad.
0: Dat was de vetste keer Meshuggah dat ik ze ooit heb gezien, denk ik. Na Dynamo 96.
3: Ja, en ik denk dat het ook wel helpt dat zodra de band die op het podium staat, zodra zij zien, hey, er mag gecrowdsurfd worden, de beveiliging doet goed werk, dat ze dan ook het publiek vaak wel gaan oppeppen.
2: Ja.
3: Zodra zij zien van, ja, er staan maar een paar prutsers als beveiligers, want ze laten elke crowdsurfer op de nek vallen, dan zullen ze het publiek niet bewust gaan oppeppen. Nee. En er zijn ook bands die nemen gewoon geen blad voor de mond en die zeggen gewoon, fuck you security.
1: Ja, dat is natuurlijk ook nogal grappig inderdaad, ja. Ja, weer tijd voor een nummer, jongens.
2: Lekker, toch?
1: Ramses.
2: Weer iets nieuws?
3: Shafi?
1: Ramses Shafi, nee. Het is, gelukkig. Dit is een Belgische Ramses. En deze Belgen hebben als thema, ja, waarom weet ik het niet, Egypte.
2: Oh, nou ja.
1: En vandaar ook de naam Ramses.
0: Zag je niet aankomen.
1: En ze hebben dan een nieuwe single en het heet Desert Storm.
2: Nou, toch weer een band die...
3: Hoe was het in de Desert Storm?
1: We gaan hem snel draaien.
2: Doe maar, want anders gaat het hier helemaal fout.
0: Anders krijgen we last van onze wervel. Storm.
2: Draai die muziek.
1: Ik geloof het ook, hè. Komt ja, jongens.
2: Draai hun eruit.
1: Ramses! Hey.

0: Dat was Ramses met Desert Storm.
1: Op die foto's zien ze er ook heel erg Egyptisch uit, zag ik.
0: Ja, dat is, jij pakt een paar foto's erbij. Ja,
1: en piramides dan, op de achtergrond, Sphinxen. Zelf ook opgemaakt met bepaalde de kleding, Grieks. Grieks?
0: Ja, Grieks.
1: We zijn Belgen.
0: Maar Egyptisch toch?
2: Griekse Belgen worden Egypte.
0: Ja, oké.
2: Maar Griekse Belgen.
1: Hij komt net uit Griekenland.
0: Ja,
1: dat is
0: het misschien. Dat zal
1: het zijn. Egyptisch.
0: Hey, hoeveel vangers heb je eigenlijk zo gemiddeld nodig met een concert? We moeten denken, hoeveel aantal hebben we het over?
3: Dat loopt uiteen van een ploegje van 10 tot 20 man, wat ik heb staan.
0: Dat is best wel wat, inderdaad, ja.
3: Ja. Ja. Ja, en dat bepalen we ook echt wel per productie.
0: En waar baseer je dan, als je een productie dan weet, waar zeg je dan, dit is echt duidelijk voor 10 man... Nee, dit heeft wel 20 man. Je zei dat het aantal mensen die komen, 10.000 bezoekers maakt dat het 20 man zijn. En 2.000 bezoekers maakt dat het 10 zijn.
3: Dat is ook wel een inschatting die ik maak op basis van ervaring. Bands waar we al vaker voor hebben mogen werken, waarvan ik weet dat wordt gewoon druk. Dat worden veel crowdsurfers, dus daar ga ik dan tijdig op opschalen. Ja, en bands als ik twijfel, dan ga ik gewoon letterlijk wat huiswerk doen. Dan ga ik gewoon eens even kijken op YouTube. Hoe gaat het eraan toe aan een optreden en wat kan ik daar een beetje verwachten?
0: En jij als hoofd, vangcrew, jij bepaalt hoeveel mensen er komen.
3: Ja.
0: Hoeveel je nodig hebt. Dat is niet het festival, whatever. Die laat allemaal aan jou over.
3: Die zeggen gewoon, John, dit zijn de data voor volgend jaar. En regel het maar. En ik vind het gewoon ontzettend fijn om dus mijn opdrachtgevers, als het ware, om die te ontzorgen.
0: Ja.
1: Jij maakt dan het team.
3: Ik maak dan het team. Ik heb de afgelopen jaren een fantastische crew om me heen weten te verzamelen. Een poeltje van 20 à 25 man waar ik een beroep op kan doen. Nou, dan probeer ik het wel een beetje eerlijk te verdelen onder iedereen. Dus niet dat het constant dezelfde zijn die erbij kunnen zijn.
0: En hoe selecteer je de mensen? Is het gewoon mensen die aardig zijn? Of heb je misschien nog iets van een opleiding nodig? Of kan iedereen dat zo doen? Hoe werkt dat eigenlijk?
3: In principe kan iedereen dit. Alleen je moet natuurlijk wel wat spierkracht hebben. En je moet wel van metal houden. Je doet jezelf er geen plezier mee als je heel de dag op een metal festival mensen staat te vangen. En dan naar takkenherrie staat te luisteren waar je niks aan vindt.
0: Nee,
3: daar ga je jezelf geen plezier mee doen.
0: Nee.
3: En je moet echt wel fit zijn.
1: Ja.
0: Jammer, Rick.
3: Want het zijn dagen van...
1: Het zou ook inderdaad niks voor mij zijn.
2: Maar hebben ze natuurlijk al heel veel plekken. Hebben jouw crew al aan het werk
1: gezien. Zeker.
2: En het is, ik vind het echt prachtig om te zien. Want de sfeer is supergoed bij jullie. Ja. Iedereen lacht. Jullie werken je helemaal het schompers.
1: Maar twee dingen nog. Hè? Want volgens mij zie ik ook wel eens een enkele keer een vrouw ertussen
3: staan. Zeker, ja.
2: En niet in enkele
1: dus het is
2: keer,
1: niet
2: toch?
1: Alleen voor mannen. Maar je staat natuurlijk altijd met je rug naar de band.
3: Ja,
1: dus
3: klopt.
1: Je moet wel van metal houden, zeg je. Dat snap ik helemaal. Want die muziek gaat natuurlijk continu over je heen. Maar hoe ervaar jij de show? Wij zitten natuurlijk naar de show te kijken en te gek en toffe muziek en mooie stage en lichten.
0: Ja, maar John is aan het werk.
1: En jij bent aan het werk.
3: Ja, dus, maar we horen natuurlijk wel alles.
1: Heb je dan ook zoiets van, dit was wel een te gekke show.
3: Wij staan net zo te genieten als
1: jij. Ja, ook af en toe stiekem omdraaien.
0: En je staat ook vlakbij.
2: Te genieten, joh.
3: Je staat ook vlakbij. En als er een momentje is, dan draaien we ons zeker wel even om. Ja? Even een fotootje maken, even een stukje meekijken van een nummer.
2: Ja.
0: Die zocht ik.
1: Oh nee, toch niet. Ho ho.
4: Rutgers Raddraaier.
0: Rutgers Raddraaier.
2: Hallo.
0: Rutger was bijna zover.
2: Ik was bijna zover.
0: Maar
2: het duurde
0: niet.
2: Ja, het duurde zo lang dat ik het alweer kwijt heb.
0: Ja.
1: Dat we daar 130 shows nog raddraaien noemen. Hè? Het is al bijna 100 shows de ballenbak. Maar...
2: Ja, maar sterker nog, ik denk dat het binnenkort gewoon de emmer wordt. Want die ballenbak die is...
0: Ja, hij is
1: maar hij valt ook overal mee naartoe.
0: Ja, zeker.
2: Hij is het aardig aan het
0: Ben je klaar voor?
2: Ja,
0: mag onze John een bal grabbelen?
2: Ik ga multitasken.
3: Maar gaan jullie dan ook roepen groen?
0: Over die van de lingo bedoel je?
2: Ik zeg alleen iets als je een blauwe bal trekt.
0: Dat gaan wij niet doen, John.
2: Elke bal zit een vraag bij. Maar we hebben ook weggeefballen. Dus als jij een heel tiental trekt. Is er dan iets wat je kunt weggeven als hoofd van crew? Een cursusje meevangen voor een show.
0: Oh, dat is ook leuk.
2: Dat is best leuk.
0: Ja. Heb je een tiental of heb je dat niet?
3: Een keer een productie meevangen, dat zou een aantal tof zijn. Ik heb nummer 99.
0: Nou, ik heb een mazzel.
2: Dat kunnen we ook sowieso doen, toch? Als er een luisteraar is die dat tof vindt.
0: Als John dan denkt van...
3: Ja. Melden bij John, inderdaad.
2: Nou, dan doet het via...
0: Ja, als
2: via
0: iemand leuk vindt om mee te doen een keer met het vangen.
2: Wat is ons e-mailadres? Want je gebruikt het nooit meer.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Maar het is wel even belangrijk. Deze...
5: Loodzware jongens.
0: Ja. Moet je wel fysiek meer fit zijn?
2: @kink.nl.
3: Je moet dan fysiek wel heel fit zijn.
0: Dat moet wel, dat is wel belangrijk.
1: Ja, maar straks komen de 5000 luisteraars naar John toe.
2: Ja, dan wordt het lekker rustig.
1: Op die naam moment. Dus wij willen de cursus.
3: Ja, wij
1: willen de cursus. Wij.
3: En dan kan ik met vangpensioen.
1: Ja.
3: Dan kan ik mijn pensioen gaan
2: kunnen
3: vangen.
2: Kunnen we dan eindelijk een keer... Hey, kunnen we dan eindelijk een pensioen keer gaan vangen. Gewoon het publiek opgooien?
0: Ja, dat is inderdaad... Ja, dat is inderdaad. Heel goed. Ik had trouwens ook de e-mail gevonden. Ik had even de verkeerde zojuist. Ja. Dit is een...
5: Loodzware jongens. @kink.nl.
0: Nog eventjes benoemen inderdaad. Doen is heel vaak meer. Heel goed. De e-mail en nu vraag 99. Wat hoort daarbij?
2: Wat is het meest bijzondere stuk merchandise dat je ooit bent tegengekomen? En ik zou tegengekomen hier wel willen specificeren op wat je om je
3: Mac
2: hebt gekregen.
3: Het meest bijzondere stuk merchandise wat ik ooit ben tegengekomen.
2: Wat je ooit hebt moeten opvangen, dan wel van het podium af.
3: Ja, het, het zweetbandje van Dave Mustaine.
0: Stond
3: op South of Heaven.
0: Dit jaar.
3: Begin dit jaar. Megadeth was de headliner op een van de dagen. En na het optreden gooide Dave Mustaine alle twee zijn zweetbandjes het publiek in. Alleen zweetbandje nummer 2, die ging niet zo heel ver.
0: Nee.
3: Die belandde voor mijn voeten. En ik bukte om dat zweetbandje op te pakken. Vervolgens stond er volgens mij 14 man aan me te trekken en te schreeuwen omdat ze heel graag dat zweetbandje wilden hebben. En ik dacht, nou, als we zo gaan beginnen, dan ben ik er gewoon al klaar mee. Dus ik heb mijn arm losgerukt, ik heb dat zweetbandje een slinger gegeven en die ging hots zo ergens naar de tiende rij.
2: Recht weer terug naar Dave.
0: Oh, niet zo hup, in je broekzak.
3: Nee, die ging zo hots 10 rijen verder. Heb ik er daar hopelijk iemand gelukkig mee gemaakt.
0: En iemand denkt, wat is het voor een zweetbandje?
2: Ja, die krijgt ook dat natte ding. Dat glijdt langzaam over zijn gezicht.
0: Een zweetbandje van John.
3: Oh ja, of dat is het zweetbandje van... dat is misschien het zweetbandje van Frits... die al heel de optreden naast me staat.
0: Ja,
1: mega John.
3: Ja, en vervolgens geen vrienden gemaakt met de mensen die vooraan stonden. Ja, die wilde ik graag hebben. Ja, jammer.
0: Ja, nee, dat is dan spijtig inderdaad. Ja. Hey, jongens, we gaan naar Tenuum.
1: Wat gaan we doen?
0: Tenuum.
2: Tenuum?

0: Jongens.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alle...

0: overgeslagen barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20

0: petrolheads.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen. Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu...

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
7: Welkom.

0: We zitten hier steeds met John van Heiningen, hoofd van Crew. En zometeen gaan we nog meer met hem babbelen erover. Maar eerst een paar andere dingen. Onder andere...
1: Dames en heren,
2: ja, maar
3: opgelet.
0: De concertagenda. Ja, dus geen sit.
3: Ja, maar...
0: Jij had wat gevonden, Rick.
3: Nou ja, er staan wel een aantal concerten op onze pagina.
0: Oké.
3: Dus een beetje bijgewerkt.
0: Mooi.
3: Tot aan 24-7. Dus ik ga even beginnen vanaf 5-7.
0: Ja.
3: En dan speelt in de Beroeg onder andere Agnostic Front, mijn topprogramma, en een aantal andere bands, waaronder Bone Ripper en ook Death and to Death. Dus dat is zeker de moeite waard.
0: Ja.
3: Musicon hebben we op 7-7 Massacre. Niet de Massacre met dubbel S, maar de Massacre met 1 S. Volgens mij komen die... Volgens mij komt is dat Amerikaans of niet?
0: Ja, ik weet niet. Je hebt er 100 van.
3: Ja, oké. Anyway.
0: Ook uit Amerika.
3: Het gaat bij het voorprogramma, want we hebben het hier over de Nederlandse mensen. Ja. Doubters. En dan 10-7 Soundok Breda Sayas.
0: Sayas, ja. Plus vorige week in de
3: Vorige week hebben we die uitgebreid volgens mij besproken. Ja. Plus de band Noord. 11-7 in de Little Church. Elsrock 2026 Festival. En als ik het goed heb, ik denk dat het zou wel eens de laatste editie van Elsrock kunnen zijn. Want volgens mij gaat Gesinus, een van de organisatoren, met pensioen.
0: Ah, oké.
3: 17-7, Kaluna, nou, Van den Berg. Dat is dan ook stijf uitverkocht van Kaluna in Ommen. Dat is echt meer een rockkroeg eigenlijk, 200 man erin. Nou, dus dat is stijf uitverkocht inmiddels al.
0: Ja.
3: 18-7, Musicon, hebben we het NK Grunten. 2026.
0: Nou, Ernst.
2: En wanneer ga je nou eens meedoen?
3: Heb je ingeschreven?
0: Ja. Maar.
3: Misschien kan het nog. Aan tafel was je in ieder geval de beste.
2: Ik dacht alleen dat
3: je maakt een kans.
2: Maar dat niet metalheads en oma's het zeiden als grunten. Maar
3: grunten.
2: Blijkbaar jij ook.
3: Ik zeg het toch gewoon lekker op z'n Nederlands.
0: Gewoon lekker grunten.
3: En dan de laatste, 24-7, ook weer een Soundok Breda. Mario's Metal Mania presents. Ja, de Tuikers Pentank, mijn voorprogramma. RWH Project.
0: Oké. Okay.
3: En dat is hem.
0: Dat was hem. En gewoon nog even kort, ruim nog binnen de jingle.
3: Tijd over.
0: Ja, dat heb
2: je. Oké, dan ben ik even. Dan kunnen we toch niet zomaar over die vette track van net heen skippen.
3: Nou, dan gaan we daar nog even op terug.
0: Tenuum.
3: Jullie vonden het erg.
2: Hoe spel je dat nou? T-U?
0: T-E-U-M? N-U-E-M van Marie aan het eind. Okay. Tenuum.
2: Wat de fuck, vette track was dat? Ik heb even wat anders gecheckt tijdens de break.
0: Ja.
2: Maar, vette band.
0: Ja, het is een ontzettende vette band, ja. Ja, dat vind ik
2: maar
0: ook.
2: Maar ik wilde dan, wat ik altijd doe in de aflevering, denk ik, bestel meteen een cd, want anders dan...
3: Die hebben ze denk ik nog niet, hè? Nee. Het is denk ik digitale release.
0: Nee, ze hebben volgens mij 1 EP. Hebben ze volgens mij uit. Songraven, even uit mijn hoofd.
3: Op Spotify dan.
0: Maar...
2: Die heren moeten ook even langskomen.
3: Ja, vond het ook vet, hè, John?
1: Ja, daar had Ernst toch zeer ernstig een goede inschatting gemaakt van mijn muzieksmaak. Hij zag er toch wel de ernst van in.
0: Zeker,
1: ik vond het heel vet.
0: Ik kwam hem tegen.
1: Ik vond het heel vet.
0: Ik dacht gelijk
2: het
0: John.
2: Grapjes, hoor. Jezus, het is een slechte niet van mij.
0: Nou, dat is best knap. Jij gaat hem weer even doen. Oh, hij heeft een beetje heel zacht. Nog een keer. Ja, hij heeft het heel goed.
1: Ernstig slecht.
0: Jongens, opgelet. We gaan naar Mike's platenkast. Ah. We gaan weer plaatjes raden.
2: Wie was
0: even
2: dat?
0: Opletten. Let op. Komt hij aan. Onze Mike.
4: Is Erik er wel of is Erik er niet?
0: Dat is onze vorige gast.
4: Als je er wel bent, doe gezellig mee. Nee. Erik, als je er niet bent...
0: Is geen Erik.
4: Dan wordt het een beetje lastig.
5: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
4: Vandaag gaan wij een album bespreken die uit mijn platenkast is gevallen. Die vanaf vinyl komt en niet zomaar vinyl. Vanaf welke kleur eigenlijk? Ik dacht goud. Moet ik even checken hoor. Goed voorbereid Mike. Geel vinyl. En dan een beetje splatterd over het vinyl heen. De plaat komt uit 2023.
0: Oh,
4: en
0: okay.
4: Is het een gelegenheidsband? Is het een band die nog meer albums gaat uitbrengen? Dat kan ik eigenlijk nog niet zo goed vertellen, want ze hebben pas één plaat uitgebracht en dat was deze. Plaat is uitgebracht op het Mascot label / Music Theories 2023. Hebben jullie al een idee?
3: Nee.
0: Nee. Dat heb ik inderdaad nog niet, nee. Nog geen idee. Ik heb meer nodig, Mike.
4: Die bevat eigenlijk een soort knipoog naar de jaren 70. Beetje progressive rock, beetje metal, heavy metal, beetje glam rock. En dan alles door elkaar heen met als invloeden Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple en Rainbow, zeggen ze in de bio erbij. Even kijken, wat ga ik dan altijd doen? Ga ik dan al naar het artwork? Nee, ik ga eerst vertellen wie de plaat heeft opgenomen. En dan is het eigenlijk al een beetje duidelijk, want de plaat is opgenomen door de meester zelf in zijn Electric Castle Studio.
0: Arjen Lucassen.
3: Ja, die zijn allemaal.
4: En de plaat is gemasterd en geremixed door Joost van den Broek.
3: Ja, die van Joost.
4: De Sandlane Recording Facilities. En ook daar zijn jullie al geweest.
3: Ja.
4: Het is denk ik al heel makkelijk.
3: Toe
4: maar, roept u maar.
0: Supersonic? Sonic?
3: Hoe heette dat nou?
0: Supersonic nog iets?
4: Misschien heb jij thuis al heel erg hard meegeroepen.
0: Maar ja, hoe dat album heet.
4: Ik zal even het artwork beschrijven. Het is een prachtige klaphoes die ik hier voor me heb, waar alle informatie al in staat. Dat is makkelijk, hè, als het een vinylplaat is. Dan heb ik mijn vergrootglas niet nodig. Ik heb er nog een gouden krabbel op staan van de bandbaas, om het zo maar te noemen. Nou, je ziet een landschap met blauw en roze gele wolken. Een beetje psychedelisch met een soort sterrenstelsel erboven, planetenstelsel. En daar in het midden staat de band op een soort rotsplateautjes die dan een beetje goudgeel gekleurd zijn. Iedereen staat daar met de handen vrij, behalve de bassist en de gitarist, die staan met de instrumenten. Nou, wie hebben we dan op de bas? We gaan naar de line-up, jongens. En nu wordt het wel heel makkelijk. Kijk,
3: ja, misschien heb je
4: het
3: al geroepen.
4: Misschien heb je het ook al geroepen.
0: Supersonic Revolution.
4: Ja, en we hebben op de bas Arjen Lucassen. Op de drums Koen Herfst. Op de keys Joost van den Broek. Op gitaar Timo Zomers. En op zang John J.C. Kuipers. En ja, jullie hebben het alvast
3: geroepen. Dan geroepen hoor.
4: Roep het dan nog één keer, dan weten we het zeker.
0: Ja, maar nu moet het album moeten roepen. En dat weet ik niet. Maar de band is voor mij Supersonic Revolution.
4: We gaan het draaien natuurlijk. Dat doen we altijd. En ik heb gekozen vandaag voor wat is het? Nummer 1 van kant B. Ik heb het over Arjen Lucassen's Supersonic Revolution.
3: Ja.
4: Het album dat heet Golden Age of Music. En we gaan de track draaien, Burn It Down. En dan aan Arjen nog even. Wat is het eigenlijk precies voor een muziek?
6: It's a tribute to the 70s, both musically and lyrically. But I do think it sounds really up to date. But of course, I'll let you be the judge of that.

0: Nou, dat is wel lekker hoor. Het zou ook op een nieuwe Deep Purple plaat kunnen staan.
1: Ja, inderdaad.
0: Wij horen jou niet zo goed.
2: Horen jou niet, trouwens.
1: Echt?
2: We horen jou niet,
0: Ernst. Jouw microfoon... Je hebt weer aan een knopje gezeten, net als de vorige keer, hè?
3: Om
0: te zeggen dat ik het heb gedaan. Zei hij ook dat ik dat had gedaan?
3: Ja,
0: dat
3: kan ook voor.
0: Nou, ik heb nergens aan gezeten. Ik zat met mijn handen hier ergens onder de tafel.
3: Wat moet
2: ik
3: doen?
2: Ik heb meer
0: nieuws. Oh, nieuws! Shit! Ja, helemaal voorbereid weer natuurlijk. Nee hoor.
3: Ja, dat geeft niet.
0: Oh, de sessie is verlopen. Echt lekker is dat, hè?
3: Ja,
0: van de Dropbox.
2: Je hebt inderdaad niet aan de knopjes gezeten, anders was die niet verlopen.
0: Nee joh. Hé, hey, nieuwsfeitjes dan.
3: Ja.
0: Vorige week hadden we het over het weer vooral. Dat het zo warm was en die festivals en graspop was zo gaande en in de bloedhitte. Maar dat heeft natuurlijk nog wel even aangehouden. Afgelopen week was het ook behoorlijk weer. En ook hadden de festivals toch ook wel weer wat last van dat soort weersomstandigheden. Nou, wat Defcon was behoorlijk in het nieuws.
2: Ja,
0: dat
2: heeft
0: niks
2: afgelast.
0: Met de metal te maken, maar 70.000 mensen of zo, behoorlijk groot volgens mij.
3: Zeker.
0: Die allemaal opeens moesten afbreken en lekker naar huis mochten. Maar
2: het
4: publiek heeft letterlijk geholpen met het festival afbreken. Want toch afgebroken worden.
0: Een deel van het publiek in ieder geval heeft letterlijk meegeholpen, ja. Maar wat mij dan verbaast, elk festival heeft dan blijkbaar zijn eigen criteria. Want John Gera ging gewoon door.
4: Ja, klopt.
0: En waarom gaat dat dan wel door?
3: Met anderen stoppen ermee, ja.
4: Nou, wat uiteindelijk de criteria zijn geweest om ervoor te zorgen dat het wel door mocht gaan, dat weet ik niet. Dat heeft bij de organisatie gelegen. Mm-hmm. Maar een van de criteria, wat ik wel heb meegekregen, het feit dat Gera eigenlijk alle podia die er zijn, die zijn in tenten. Die tenten zijn aan de zijkant allemaal open. Dus er is voldoende ventilatie. Want het waaide gelukkig nog wel op een aantal dagen.
0: Mm-hmm.
4: En doordat het in die tenten wordt gespeeld, waren er ook voldoende schaduwplekken. En er waren ook wel heel veel verkoelende maatregelen genomen. Bij de douches stonden van die vernevelaars waar mensen onder konden staan. Er stonden grote bakken met water verspreid over de terreinen, met sponsen erin. En ook wij hadden als vangploeg / podiumbeveiliging, wij hadden emmers met sponsen staan, zodat wij de mensen vooraan met de sponsen toch wel cool konden houden.
0: Ja, dat was ook geregeld voor jullie.
4: Ja. En heel veel flesjes water die we vooraan hadden staan om mensen vooraan ook een flesje water te kunnen geven.
3: Was ook nodig?
4: Ja, dat was echt nodig. Ja? Dat was echt nodig.
3: Oké.
0: En wat hoe heet het? Dit gaat dan over de festivals, maar ook de clubshows. En zeker ook dan de albumpresentatie van Wallig, 6, die ging ook niet door.
3: Nee.
0: En dat was binnen. Dat was in Veren Groningen. Maar ik had begrepen dat Veren Groningen maakt ook altijd gebruik van, nou, wij zetten dan de deuren open. Ja, en omdat het buiten zo warm was, koelt het daar helemaal niet aan. Want volgens mij waren er
3: en ze hebben ook geen airco daar, geloof ik.
0: Of zo verkocht, dus het was een lekker volle bak.
3: Ja.
0: En als je daar geen airco hebt, je zet de deuren open, ja, dan koelt het natuurlijk helemaal niet af.
2: Nee.
0: Dus in ieder geval, dat is niet doorgegaan. Dat was best wel een beetje last minute ook.
3: Ja.
0: Super vervelend voor die guys, maar we hebben wel een nieuwe datum in ieder geval. En dat is misschien wel leuk om dan even te vertellen. De show is uitgesteld naar 29 augustus.
3: Ja.
0: Dus 29 augustus alsnog in Vera, de albumpresentatie van Wallig 6.
3: Ja, nou hartstikke goed. Zometeen in de XL gaan we ook nog even een nummer draaien van Wallig. Bij welke bands, John, gaat het nou echt los?
4: In Flames, dat is gewoon garant voor heel veel crowdsurfers.
0: Dan wordt hij even de vlieg doodgeslagen op Ernst's arm.
3: Ja, dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: Maar
4: die doet
2: jammer dat hij niet op je hoofd.
3: Ja, dat is. Maar in Flames in ieder geval.
4: In Flames, While She Sleeps, Testament, Creator.
2: Ja, bij Creator wordt er ook gecrowdsurfd.
4: Jawohl, jawohl. Dat zijn ja veel crowdsurfers.
2: Het is daarna pas.
4: Dat weet ik even niet. Goeie vraag eigenlijk. Op Pitchure. Nee, die weet ik niet meer zo goed.
2: Jawel toch?
3: Ik dacht dat daar wel een feestje
4: was. Wel. Volgens mij wel.
2: Death Angel, dat soort dingen.
4: Ja. Ja, dus de ouderwetse trash, dat doet het altijd wel goed.
3: En heb je ook hier zo'n stortvloed gehad? Dat je dacht, joh, dit redden we gewoon niet meer. 20 man is te weinig.
4: Nou, dat redden we niet meer. Niet zozeer. Het was vorig jaar Dynamo Metal Fest. Cataclysm. En toen sprak de zanger de woorden uit: We are Cataclysm, This is a security stress test. En dan weten we al, fuck, oh, kut. Nu moeten we aan de bak. En normaliter komen de crowdsurfers iets van het midden. Want in het midden is de pit. Dus dan komen ze iets van het midden, iets links, iets rechts. Bij Cataclysm was de pit zo gigantisch groot dat de crowdsurfers uiterst links en uiterst rechts op de barrier kwamen. Voor de beeldvorming, mensen die Dynamo Metal Fest niet kennen, dat podium is volgens mij een metertje of 20 breed. Mm-hmm, ik moest de ploeg opsplitsen. Een groep links, een groep rechts. In het midden, over een breedte van een meter of 6-7, stond niemand. Daar stond alleen ik, zodat ik links en rechts goed in de gaten kon houden. En ik stond nog net niet. Ik zat nog net niet God op mijn blote knietjes te smeken van laat er hier alsjeblieft nu ook niet een golf van crowdsurfers komen. Want dan zijn we fucked.
3: Ja, precies. Ja. Loyalty en zeer.
4: Aha. Oeh, kijk.
3: En, ja, ik denk gewoon in jouw gedachten, John. Deze hele uitzending. Is toch lief van mij ook?
4: Zeker.
2: Die zijn toch haar eraf, hè? Weet je nog dat hij zo'n mooi haar had?
3: Ja.
2: Het is eraf.
3: Het is helemaal af, ja.
2: Waarom heb je het eraf gehaald?
3: En waarom?
1: Die glamboy niet meer.
3: Nee.
2: Nee. Hij had een mooie klein haar.
3: Nu heeft hij inderdaad een kort
1: kan
3: hij
1: niet meer in hair metal bent.
2: Had echt vet haar. En nou is het gewoon poef.
3: Ja, dat viel me ook op. Nou goed, ja, dat kan. Toch gaan we even luisteren naar Loyalty Ends Here met een zanger met kort haar. En het nummer, Colors. Dat is een nieuwe single, is dat volgens mij. Nice. Ik heb hem al eerder gedraaid, maar hij is wel lekker.
4: Lekker.
3: En speciaal voor John. Komt-ie, John?
5: Hey.
3: Oh, hij gaat heel langzaam.
2: Zo'n fade in.
3: Oh, ja, dat is een beetje jammer.
5: Komt-ie, John?
1: Nog een keer.
5: Hey.
3: Komt-ie, John?
5: Hey.

0: Loyalty Ends Here met Colors.
1: Blijft vette band dan.
0: Vette band.
2: Goeie vet. Zeker.
0: En, ja, klinkt inderdaad gewoon lekker. Ik ben benieuwd of er een nieuwe plaat uitgekomen trouwens. Nieuw nummer, dus het zou best wel in de lijn der verwachting liggen dat er misschien wel meer aan gaat komen. We gaan het in de gaten houden voor je. We gaan eerst even naar John. Wanneer ben jij eigenlijk mee begonnen met vangen?
3: Dat is 11 jaar geleden geweest. Op de eerste Dynamo Metal Fest op de ijsbaan. Dat was de allereerste. En zo zijn er in de loop van de jaren steeds meer festivals en producties bijgekomen.
0: En hoe kwam jij daarin in terecht?
3: Ik kwam daar terecht via Robert van Essen. Voor jullie wellicht een bekende naam ook in de festivalwereld. Heeft ook nog in de oervangploeg gezeten van de echte Dynamo Open Air. Die een keer aan mij vroeg, John, lijkt dat je een keer leuk om mee te doen in de vangploeg? Nou, dat leek me wel tof. Geen idee wat ik kon verwachten. Zo een keertje meegevangen.
1: Hij had niet zo'n sales pitch gedaan.
3: Ja. Ja, nou ja, Robert van Essen die stopte ermee. Dus die heeft eigenlijk zijn functie overgedragen aan mij. Hij noemt mij ook papa vanger.
0: Ach, wat mooi, John.
3: Papa vanger.
0: Ja.
3: Zeker.
0: Ja. Is het dan een soort van bedrijf? Wat dit is?
3: Is helemaal vrijwillig.
0: Helemaal
3: het
0: vrijwillig?
3: Het is gewoon een hele toffe hobby.
0: Oh.
3: Ja, we doen dit helemaal vrijwillig.
1: Ernst heeft in deze gesprek.
0: Doe het helemaal vrijwillig. Nou goed, ja.
3: Gewoon omdat we het zo'n toffe hobby vinden. En ik ben er alleen maar trots op. Dat er zoveel festivals en organisatoren zijn die mij vragen. Mijn naam wordt genoemd. Paul en Tjerk, daar heb ik echt wel heel veel aan te danken.
0: Ja.
3: Die hebben mijn naam her en der echt wel genoemd.
0: Ja.
3: Marco Mers, een vaste stage manager binnen Loud Noise, die heeft mijn naam ook echt wel her en der genoemd. Ja, daar ben ik ze wel heel dankbaar voor. Dat ik mede dankzij die mensen, en ik heb mezelf ook wel her en der naar binnen geluld, dat ik 11 jaar geleden begon met alleen Dynamo Metal Fest. En ik heb nu gemiddeld tussen de 15 en 20 producties per jaar. Waar wij mogen werken.
0: Ja. Nou, vet man.
3: Ja, maar het is gewoon nog steeds een hobby. En ik wil ook dat het een hobby blijft. Hoewel het soms steeds meer op bedrijfsvoering begint te lijken.
0: Ja.
3: Maar ik wil echt dat het een hobby blijft.
0: Wat doe je voor werk?
3: Ik ben business development manager bij een logistieke onderneming. Dus daar ben ik verantwoordelijk voor relatiebeheer met de bestaande klanten. Het aanbrengen van nieuwe klanten. Heel veel beurzen bezoeken, vakbeurzen. Netwerken, echt het commerciële gezicht van het bedrijf.
0: En wat doet het bedrijf logistiek, hè, zei je?
3: Wij zijn een dienstverlener voor logistieke bedrijven. Wij zijn gespecialiseerd in de wet en regelgeving omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen. Nou, er is ontzettend veel wet en regelgeving aan verbonden. En wij ontzorgen dus op die manier onze klanten.
0: Okay.
3: Om te zorgen dat die goederen dus veilig vervoerd kunnen worden.
0: En praat je ook wel eens over je hobby op het werk?
3: Zeker. En ze verklaren me voor gek.
0: Ja, er is weinig begrip voor. Je hebt dan niet daar dat er vrijwilligers gelijk opstaan. Hey joh, ik vang wel even mee.
3: Nee, wel aan een aantal metalheads die collega's zijn. Die kom ik dan nog wel eens tegen. Dan zijn zij er als bezoeker en ik ben daar dan aan het werk. Maar ze verklaren me soms wel eens voor gek. Het is ook verrekte lastig combineren soms ook met mijn drukke baan. Ik heb er wel eens een productie bij gehad. Dat was in 2024 voor Arch Enemy in Flames en Soilwork op een zondagavond. Diezelfde zondag op maandagnacht vloog ik voor mijn werk naar Houston. Ik ben naar huis gereden. Ik heb 2 uur geslapen. En vervolgens naar Schiphol en 11 uur in het vliegtuig.
1: Geslapen.
0: Ja,
3: geslapen.
0: Ook weer geslapen. Ja, was dan het probleem precies?
1: Ja, precies.
3: Ja.
1: Ja, zo zeg.
3: Dus dat maakt het soms erg uitdagend om tripjes en vakanties tussen producties door te plannen. Anders krijg ik last van FOMO.
0: Ja.
3: En helaas moet ik Dynamo Metal Fest 2026 gaan missen. Want ik zit dan in Houston.
0: En heb jij dan een vervanger, hoofd, die dat voor je over kan nemen?
3: Zeker.
0: Ja?
3: Dat is de one and only Marco Gerards. En dat is hem 100% toevertrouwd dat hij de backup is, dat hij de vervanger is.
1: Maar dan zullen wij hem daar wel zien, want wij gaan het alleen.
3: Ja. Zeker. Zeker. Leg hem vooral het vuur aan de schenen.
0: We gaan naar jouw top 3 weer. En daar staat de Nederlandse deathcore. Ja, wat zal ik zeggen?
3: Distant.
0: Sensatie.
4: Ja, Distant, maar dat mag ik denk wel zeggen.
3: Wat een fantastische band.
4: Die heb je pas gezien natuurlijk nog.
3: Ja,
4: op je hieraan. Ja.
3: En nou heb ik qua muziek die ik luister vaak wel van die fases. Nou, ik zit de laatste maanden wel heel erg in mijn deathcore, death metal fase. En toen kwam ik een aantal weken geleden toevallig in aanraking met Distant. En toen zag ik ook nog, hey, ze staan op Jera. Dat ga ik zeker uitchecken. Dus ik heb ze afgelopen weekend pas voor het eerst live gezien.
1: Vette live band.
3: Maar wat een vette live show. Rete strak en snoeihard.
4: Ja.
3: Ja, echt ontzettend vet. Dus voor de mensen die het niet kennen en van dit genre houden, ga dit zeker even uitchecken. Distant, heel vet.
0: Ja, nou, een luisteraar die niet kent, dat kan haast niet.
4: Want we hebben ze gehad.
0: Want ze zitten na, ze hebben een aantal maanden, nou, wel een half jaar geleden minstens, hebben ze in onze show gezeten. We hebben het volop over deathcore gehad. We gaan luisteren naar Distant. Je had het nummer uitgezocht. Heritage.
3: Heritage.
0: Toch? Ja, hè?
3: Van het meest recente album.
0: Oké, okay. En er is nog een specifieke reden waarom dit nummer? Of gewoon vet nummer? Of was er een...
3: Gewoon vet nummer en zeker van dat album gewoon het vetste nummer.
0: Oké, okay, we gaan.
3: Ja. Omdat Will Ramos er ook in zit.
0: Van Lorna Shore.
3: Zeker.
0: Die brult even mee. Ja, dat is wel vet.
3: Die brult even een stukje mee.
0: Ja, nou, komt-ie aan. Distant.

0: Loodzware jongens.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Kink.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn. Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
9: Dit is Kink Distortion.

0: Komt u weer, Ricky?
1: Ja.
0: Het galopje van de week.
1: Ja, en wat heb jij voor ons? Wat heb ik deze week bij me? Toevallig deze week een nieuwe release. Oh. Wat meteen ook het galopje van de week wordt. Oh. Soms valt dat wel eens samen. En dat is deze week het geval. Met de nieuwe single van A Rising Rebellion. En die is genaamd Death Trap.
0: Was hij toch redelijk onlangs? Nou, ook wel een jaar denk ik geleden.
1: Die zijn 25 oktober bij ons in de show geweest.
0: Ja, ze hebben toch een album uitgebracht? Ja. Een jaartje geleden zo?
1: Ja, ik weet niet exact meer wanneer die uit is gekomen.
0: Dus het is nu alweer een nieuwe track.
1: Maar dit is een nieuwe track. Okay. En hij is 3 juli, dus vrijdag, uitgekomen.
0: Oké. Okay.
1: En ik kreeg het van Hans Beiland toegestuurd, want hij zegt... Hey,
2: wacht, Hans Beiland heeft hier zijn hekel aan. The Gathering. Speciaal voor jou.
1: Maar hij zegt, we hebben gewoon een galopje in zitten. Dus ik heb hem even gecheckt. En inderdaad, ja, voor de solo zit een galopje. Dus ik denk, nou, dat is dan twee win-win, hè? Twee
0: zou je dat er bewust in hebben gedaan?
1: En een nieuwe release. Dus leuk om te draaien.
0: Zou je dat bewust hebben gedaan, denk je?
1: Dat weet ik niet. Daar gaat binnenkort wel een band komen met een galop... die dat bewust ook voor onze show heeft gedaan. Daar zit ik nog op te wachten.
2: Martyr.
1: Nee. Maar er komt wel iets aan. Er komt wel iets aan.
0: Oké. Okay.
1: Nou, nog heel even dan terug voor de luisteraar. A Rising Rebellion zit een beetje in de hoek van de groove metal. Invloeden van bands als Machine Head, Pantera, Devil Driver en Lamb of God. Nou, het verdere verleden van de band, hoe de band tot stand is gekomen, zou ik zeggen... zoek de show maar even lekker terug. Van 25 oktober... En op onze streamingdienst, luister zelf maar. Dan gaan wij nu lekker luisteren naar de nieuwe single van A Rising Rebellion. En die heet Death Trap.

0: Nou, dat was...
1: Een kleine galop.
0: A Rising Rebellion, inderdaad. Een galopje. Moest er wel erg lang op wachten.
2: Ja, ik vond het wel, als dat een galopje is, wel een beetje een kreupelpaard.
1: Ja, het had een galopperend gevoel.
0: Als je wil, dan kon je er een galopje in horen.
1: Maar ik vond het wel leuk om dit toch even weer...
0: Oké. Ja, we gaan weer eens eventjes... eigenlijk gemotiveerd door de mannen van Ad Morran. Die vinden dit het leukste onderdeel van heel de show.
2: Ze maken het ook wel heel leuk.
0: En ja, ze kwamen bij ons binnen toen bij Into the Grave. Hadden we even in de show.
2: Oh, gaan we nog een theezakje doen?
0: Eerst was Wils een theezakje. Oké, hoor.
2: Dat is het eerste.
0: En allemaal ook. Allemaal een theezakje pakken. En ze moesten af en toe een theezakje pakken. Dus Don met de lul door Ad Morran.
2: Wederom vond ik Max wel weer echt.
0: Ja, Max was er weer. Ja, absoluut.
1: Max is de Max.
0: We hebben hier een theezakje met onverschrikkelijke vragen. Het ding is ook de libellenvraag. Of jij alsjeblieft een theezakje wil pakken inderdaad. En de vraag die erin staat, ja, willen voorlezen en ook nog graag beantwoorden. Nou.
1: Nou, dan ga ik eens even kijken wat erop staat. Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?
0: Oh, nou,
1: pizza en
0: John,
1: bier.
0: Maak ons gek.
2: Ja, hamburgers, hamburgers.
1: In een luie stoel, aan een zwembad liggen, bier drinken en eten en niks doen.
0: Oh, je bent niet van de actieve vakanties, John.
2: Niet eens een hangmatje onder een podium?
1: Soms wel, soms niet. Maar voor de vakantie die wij over een paar weken hebben ingepland... hebben we echt wel het streven dat we zo min mogelijk gaan doen. Niet meer in ieder geval dan het lekker aan het zwembad hangen. Bier drinken.
0: En ben je dan ook zo'n all-inclusive type? Nee, dat je knipt met je vingers en komt aangerend? Nee, dat niet?
1: Nee, dat niet.
0: Wat is daar niet lekker aan? Lijkt me ideaal eigenlijk.
2: Jouw hoofd.
0: Ik ben er nooit geweest.
2: Je probeert het heel negatief te brengen, maar eigenlijk zie ik gewoon inderdaad de hoop in je ogen sprankelen.
1: Zo'n tokkiepaleis.
0: Ja,
2: echt. Ja. Doe mij nog een pinnacle aan.
0: Ideaal voor jou, John. Maar jij gaat niet naar zo'n...
1: Ik ga niet naar het tokkiepaleis.
0: Dat is niet iets...
1: Nee.
2: Je vangt liever in je eigen wild.
0: Rick wel. Rick?
3: Nee, echt niet.
0: Waarom niet?
3: Ja, nee, ik heb het wel eens gedaan, hoor.
0: Vind je echt een type voor?
3: Nee, joh. Echt, het is echt opstaan, eten. En dan loop je weer met je dienblaadje in een rijtje langs zo'n heel buffet. Met van alles. Wat misschien best wel prima is. En dan ga je inderdaad naar je zwembad. Ga je liggen. Ja. Hé, hey, is het 12 uur. Oké, dan sta je weer in die rij met je bladje. Ga je weer eten.
1: Ja, en dan pak je maar weer zo'n hamburger.
2: Hoe
1: middag
2: heb je een snack en dan ga je... Oh, je uitbeeld is net alsof je een rollator vast hebt.
3: Ja, nou ja, je kruipt in zo'n rij naar voren.
0: Ja.
3: Nee, en dan, nee joh, dat is, nee, ik vind niks.
0: Hey, ik heb een idee. En ik dacht, hey, dat doen we dan op Dynamo. Nou, dat wil ik niet. Dat wil ik nu aan jullie voorstellen. En ik dacht, dat doen we dan op Dynamo Metal Fest. Maar dan ben jij er niet. Dat is wel jammer. Ik dacht, oh, laten we eens mee beginnen. Wat is, denk jij, het wereldrecord oudste crowdsurfer?
1: Oudste crowdsurfer. Oh,
0: hoe oud is die?
2: Rick gaat er volgend jaar
0: bij. Ja, Rick zit te kijken, kut ben ik het. Maar ja, wat is de oudste crowdsurfer? Wat denk je?
2: 98.
1: Ik ga voor... ik heb geen flauw idee. Ik ga voor 71. Ik heb geen flauw idee.
2: Nee, 71. Ouder. Ouder.
1: Ik denk ook wel ouder.
2: Ouder.
1: Heb je iets opgezocht?
0: Ja.
2: Er was vast een of andere oma mee die 80 niet verstond wat er werd gevraagd. En die werd gewoon zo het publiek.
0: Ja. Het is 98. Het is 99.
2: Oh, hier.
0: Ik zat bij 98 wel ontzettend in de buurt inderdaad. Ja. Ja, de oudste, ja, het is een record van 99 jaar is zij. Ik had ook ergens een naam opgeschreven, maar die zie ik nu even niet meer.
2: Ik wist gewoon totaal niet waar ze mee bezig was.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Gewoon ontzettend seniel en helemaal... waarschijnlijk. Dat is geen idee. Dement tot de met.
2: Ja, precies. Werd gewoon
1: aan het gespeeld. Of hij ging crowdsurfen bij Tool. Dat toen het eerste nummer begon, was die 65. En toen het nummer was afgelopen, was die 99.
2: Dat is
0: het team. En hoe vang je zo iemand van 99 jaar nou op eigenlijk? Dat lijkt me ook iets dat je uit moet kijken dat er niet...
1: Ja, heel allemaal gebroken botten... Dat hij geen heup breekt.
0: Ja,
2: Ja. Ja. Was het een man of een vrouw eigenlijk?
0: Dat is een vrouw.
1: Oké. Okay.
0: Ja, okay. Dat is een vrouw. Ja, ja, ja. Zometeen ga ik jullie mijn idee vertellen. Maar laten we toch eerst maar even een nummer draaien, jongens. En dit heb ik aangereikt gekregen. Dit is een
2: Cliff.
0: Een band. Jazeker. Doodbidder.
2: Nou, dat klinkt net als een naam die Rick uit zijn ChatGPT-lijst heeft getrokken. Ja.
3: Die zou er heel makkelijk tussen kunnen
0: staan.
3: Dit
0: is Doodbidder. Ik mag nog niet vertellen, dat is de afspraak, wie in deze band zit.
2: Nou, dan weten we de drummer al.
0: Dat willen ze graag zelf doen. Het nummer heet Grafzerk. Nou, dat past ook wel.
3: Dat past ook wel in dat lijstje.
0: Ook wel aardig natuurlijk inderdaad.
2: Het is Rick weer natuurlijk.
0: En het is inderdaad, je raadt het gewoon niet.
2: Ja, het is
0: maar
2: Rick.
0: Dit is een soort black metal is dit.
3: Nee.
0: Ja!
3: Nee.
0: Ja.
3: Ik ben best heel benieuwd.
0: Dat zou ik zeggen. En, ja,
2: volgens mij zijn jullie het gewoon. Heb je dubbel mee gespeeld?
3: Hij denkt weer dat we een stiekem project hebben.
0: Ja.
3: Wij zeggen niks.
0: We zeggen helemaal niks. Dit is... We gaan even lekker luisteren naar Doodbidder.
2: Ik geef het een 5.
0: nou, wacht maar. Misschien vind je het wel een 4.
2: Ja, ja.
0: Grafzerk.

0: Ja, jongens.
1: Hoe heet het ook alweer?
0: Doodbidder.
1: Doodbidder.
0: Ja, en het nummer heet Grafzerk. En volgens mij gaat er dus iets uitkomen. Maar verder kan ik rest nog niks over
1: zeggen. Jij mag hier niks over zeggen, wie het zijn.
0: Nee.
1: Jij weet het wel.
0: Ik weet het wel, ja. Maar ik mag
2: het gitaarspel te goed voor jou. Dus dat ben jij niet.
1: Maar ook niet zoals ik zo spelen.
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Dus
0: nee,
1: wij zijn het niet.
0: Nee, wij zijn
1: maar ik weet het ook niet, Rutger.
0: Zeker niet.
2: Dus ik heb ook geen werkelijke capaciteiten, dus dat ben jij ook niet.
0: Nee, dat klopt. Got a point. Maar ja, we gaan het even afwachten. Okay, en ja, de band moet zelf het roepen en niet ik. Dus als zij er klaar voor zijn, dan gaan we het zelf horen. Maar ik zou zeggen, ja, hou het
1: maar
0: geen
1: je kan
0: gaten.
1: Ook niks vinden erover op het internet of zo.
0: Volgens mij niet.
1: Ze hebben dat niet. Ze staan wel al op Spotify.
0: Heb ik allemaal niet gecheckt, maar ik heb wel even gekeken. Ik kan waar ik dan kijk, in de muziek kon ik niks vinden in ieder geval.
1: Oké, geheimzinnig.
0: Dus, ja, nou goed. Ja, ik kan er even niks maken.
1: Maar we zijn benieuwd.
0: Hé, hey, ik heb een idee, had ik net al even over. Er is een wereldrecord. En dat is 50 meter crowdsurfen. Hoe snel is, denk jij, het wereldrecord?
3: 50 meter... Nou, daar heb je toch wel een. Zeker wel een 10 seconden voor nodig.
0: 10 seconden?
2: Dat vind ik echt vet snel trouwens. 5 meter per seconde?
0: Dus 50 meter.
3: 50 meter?
0: 50 meter.
2: 5 meter per seconde geen nier hebben. Dan moeten ze gewoon gooien.
0: Je hebt als mensen die worden gecrowdsurfd. En iemand houdt hem vast.
1: Ja,
0: en die brengt hem naar de vanger. Ja. Die heb je ook. Ik denk niet dat het de bedoeling is.
3: Nee.
0: Ik zal te vertellen. Het record is... Ik dacht, nou, het is toch misschien wat te doen. 1 minuut 33 seconden.
2: Ja, precies.
0: Dat is zeg maar 1,9 kilometer per uur. Bijna 2 kilometer per uur dus. Crowdsurfen.
2: Met wie gaan we dit proberen?
0: Om de Guinness Book of Records te informeren dat wij Dynamo Metal Fest gaan proberen om daar werelduren
2: gooi mij maar het publiek op.
1: Ik denk de lichtste van ons.
0: Welke muziek hebben we daar? Welke band zou bij Dynamo Fest er best voor zijn? Is er mogelijkheid 50 meter? Kan dat, die afstand?
3: Ja hoor, dat kan.
0: Zou dit te organiseren zijn?
3: Dan begin je bij het VIP-deck. Dus dan moet je wel een... Dan moet het echt al wel goed vol staan. Dus
1: het
3: dan
1: moet dat pas
3: later op de middag, begin van de avond zijn.
0: Er moet iedereen een lijn moeten zijn.
2: Ja. Dan moet er gewoon iedereen informeren erover.
0: En iedereen fap. En iedereen moet bewust zijn van het feit, jongens, dit is het wereldrecord. Ja. We gaan ervoor.
2: Fuck it. Ja. Ik gooi
0: 1
2: mij
0: minuut
2: er maar
0: 33.
2: Op. Ik vind het goed. Gooi mij er maar op.
0: Ja. Ja. Oh, jij wil erop.
2: Ik vind het wel leuk. Gooi mij er maar op.
1: En dan gooi Rutger erop.
0: En dan is natuurlijk even de vraag, je krijgt ontzettend tempo ga je krijgen.
2: Ja, vet.
0: Of de vangploeg je wel kan vangen. Dat weet ik even niet.
2: Ja, dan huilen we daarna wel, maar dan sta je... prima. Let's go.
0: Jij wil wel de knons kopen.

0: zal zijn.
1: Ja, ja. Rutger gaat het record verbreken.
2: Is goed.
0: En dan gaan we
1: veel publiek nodig.
0: Gaan wij hem nog vangen?
1: Nah. Nee. Je bent het niet.
2: Ik niet, nee.
0: Je bent het niet.
2: Maar ga ik nog meer FOMO zitten hebben.
0: Dit is toch wel gaaf? Als we jongens organiseren.
3: Zeker.
0: Wereldrecord, crowdsurfen. 1 minuut en 33 seconden moeten we verslaan
1: over 50 meter.
3: Ja, maar dan moeten we wel even een vederlichte jonge shirt drukken. Anders wordt het een beetje...
0: Ja,
2: nou, wat dacht je van onze jonge, ondertussen semi-professionele crowdsurfer Luc?
0: Ja, inderdaad.
2: Die is
0: Luc.
2: Vorig jaar op DMF bijna wereldberoemd geworden. Omdat hij 100 miljoen keer was wezen crowdsurfen.
0: Ja, ja, en bij die zou ik ook nog best willen opvangen.
2: En voor Luc zou dit
3: willen aanpakken.
0: Maar ik weet niet wat de spelregels zijn. Hè? Maar je moet het aanvragen. Officieel moet het gebeuren.
3: Ja.
0: Dus daar komen we even wel bij kijken.
3: Hem kunnen we er al makkelijk over eens smijten.
0: En ik weet niet of het de bedoeling is. Of je ook zo iemand die... Ja, ik weet niet. Misschien moet het wel volwassen zijn. Die spelregels moet nog even bekijken.
3: Nou, laat me weten. Je hebt een volwassene
0: hier. Ik weet niet of het te regelen is. Dat weet ik ook niet. Maar het leek me wel tof op zo'n festival dat ze het organiseren.
3: Ja.
0: En jongens, we gaan voor het wereldrecord crowdsurfen.
2: Ja.
0: Is dat wel gaaf?
2: Ja, ja, zeker.
0: We zullen ook even kijken of we Tjerk even ermee kunnen betrekken. Of we dat kunnen organiseren, zeg maar. Dat we daar een wedstrijdje gaan doen. Crowdsurfen. Wereldrecord. Gaan we voor.
3: Vindt hij helemaal prachtig.
0: Ja, gaan we kijken wat gaat lukken. Wij gaan afronden. Even voor de radio-editie. Dankjewel, John, dat je hier was.
2: Yes, dankjewel, man. En jullie bedankt dat ik mocht komen. Super vet.
0: Nou ja, graag gedaan.
3: En bedankt dat je onze cancellation kon opvangen.
0: Nou ja, Mike gaf het aan. Erik, we zouden hier een Erik hebben. Maar Erik, helaas, die kon niet.
2: Nee. Helaas. Dan maar John. Ja,
3: je hebt het goed opgevangen,
0: dan
3: toch?
0: Ja, dan...
3: ik maak een mopper een keer.
0: Ja, lekker, man. Dan hebben we nog één nummer te gaan. En je hebt hem al aangegeven welke het gaat worden. Textures.
2: Awake.
0: Ja, en die hebben wij voor mij al veelvuldig gedraaid in de show.
2: Okay.
0: Maar helemaal niet erg dat die nog een keer voorbij gaat komen.
2: Zeker.
0: Waarom kies jij ervoor? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die er al voor gekozen hebben. Maar wat is jouw bij dit nummer?
1: Het is wel fantastisch.
2: Van alle nummers die ik ken van Textures.
0: Als deze afluitzing is afgelopen, echt.
2: Ik denk dat heel veel luisteraars al lang zijn afgehaakt.
0: Dat denk ik ook, ja. Maar wij gaan dus terug even door.
2: Ja, van alle nummers van Textures die ik ken, zijn er twee wel mijn favorieten. Dat is Guns and Hemispheres en Awake. En Awake staat dan echt wel stip op één.
0: Ja.
2: En hoe ken ik dit nummer? Jaren geleden, vroeger, was er het TMF-programma Wet and Wild.
0: Zeker. Oh,
3: doet, Fabien.
2: Daar werd hij toen voor het eerst gedraaid. En toen dacht ik,
3: toch?
2: Wat een fucking vet nummer is dit. En elke keer als ik hem hoor, sta ik hem nog steeds van voor tot achter luidkeels mee te zingen. Zelfs vorig jaar toen ze optraden op South of Heaven. Ze hadden Awake in de setlist. Ik stond daar dus vooraan het podium mijn werk te doen. Maar ook gewoon dat nummer fucking luidkeels mee te zingen. Publiek vooraan wat al dacht van, hey, dit is cool. Security staat gewoon een nummer mee te zingen. En later na het optreden, dat was Daniel de Jong en de zanger ook opgevallen van, hey, ik heb nog nooit gezien dat iemand van security gewoon een nummer mee staat te zingen.
0: Ja.
2: Fucking vet.
0: Nou, dat is ook ontzettend vet, ja. En we hebben je horen zingen op YouTube. Je hebt even ons een paar dingen laten horen. En ik moet zeggen dat jij ontzettend goed kan zingen.
2: Nou, dankjewel.
0: Ik kan niet anders zeggen. Dus het moet ook een lust voor het oor zijn geweest toen je zat mee te brullen voor de voorste lijnen daar. Ik kan me niet anders voorstellen dat dat niet geblazen was.
2: Ja, ik hoop het. Maar dankjewel.
0: Ja, nee, je kon echt ontzettend goed zingen.
2: Ja.
0: Dankjewel, John. We gaan luisteren naar Textures.
2: Ja,
0: en voor iedereen die denkt, goh, ik wil nog iets meer horen van John. En hoe hij de quiz gaat doorstaan, blijf dan vooral even, nou niet luisteren, want heeft bij King dan niet zoveel zin. Maar switch dan even naar de streamingdiensten. Daar staat de XL voor je klaar. En dan gaan we nog even
1: en
0: verder
1: bij volken, met John. Eventueel Mixcloud, toch?
0: Ja.
1: Want dan heb je hem altijd eigenlijk met alle nummers helemaal.
0: Ja, de Spotify zitten we wel
1: wat recht. Spotify is nog wel eens lastig, dus schakel over. Eventueel Mixcloud of Spotify.
0: Wat je wil, maar Mixcloud is inderdaad
1: met
0: alle nummers in ieder geval. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week weer.
1: Yo.
0: Textures!
1: Yo. Bye.

0: Action.
1: The Lord's Ladder, jongens.
2: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
8: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. King.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
8: Mooi van Ethos.
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of Trekpleister.nl.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Kink. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Second Life.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerzeel bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: Kink Distortion. Kink.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

King. Distortion.

0: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Kink Distortion.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. King Kiss Motion.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Kink Distortion.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.